0: Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend walende reizigers rond.
1: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
2: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
3: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
4: Wordt een lange reis.
3: Ja, een paar uurtjes erbij.
0: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
5: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
0: Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste vertraging heb je nu op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmade gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Dan naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En op de N209, Rotterdam richting Hazerswoude. Bij Bleiswijk 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum

0: Bernadotte Laan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
1: In Gouda gebeurt het bij Gouwenstad Hoornen. Gouwenstad.
2: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
3: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
4: Een zeer goedemorgen, luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet vandaag de techniek. Vandaag is onze gast Gouwenaar Peter van Driel, chocolatier, chocoladekunstenaar, eigenaar van Chocoladeatelier Puur. En dat is letterlijk 50 meter van deze studio vandaan. Peter, van harte welkom.
5: Ja, goedemorgen.
4: Je bent niet als chocolatier geboren, neem ik aan. Maar waar stond je wieg?
5: In Amsterdam.
4: In Amsterdam?
5: Ja, in 1959. Dat is alweer even terug.
4: Ja. Nou ja, vergeleken bij mij ben je nog een jonkie, joh. Wat voor gezin kwam je?
5: Ik heb een oudere broer en een jonge broertje, een nakomertje van 10 jaar. En mijn vader werkte bij Siemens. Mijn moeder was, wat je toen nog noemde, een huisvrouw. Maar was redelijk zelfstandig in die tijd, ook al als ik nu terugdenk. Dus je had wel wat bijbaantjes en voor de rest zorgde ze voor ons.
4: En waar ben je opgegroeid?
5: Ik heb tot mijn 12e in Amsterdam gewoond, in Oost. We wonen aan de Ringvaart, dat is op zich wel groen en mooi. Mijn vader moest toen in Den Haag gaan werken, naar het hoofdkantoor. Alleen hij vond Den Haag niet een stad. Als je uit Amsterdam komt, Haagnezen. Maar, dus toen zijn we in Waddinxveen terechtgekomen. Wel een nieuwbouwwijk en ja, toen kon je nog een huis kopen.
4: Ja, als je moet kiezen tussen Den Haag en Waddinxveen is het simpel. Hè? Dan wordt het toch Waddinxveen.
5: Ja, nee, maar daar ben ik dus opgegroeid. En dat was heel leuk, want het was een nieuwbouwwijk. Dus ze speelden veel in de bouw en lekkere vodden. Dus
4: betekent dat je lagere school gedaan hebt in Amsterdam en middelbare school in?
5: In Waddinxveen. Nee, Gouda. Nee, Waddinxveen. Ja, ik moet even zo lang terug.
4: Ja.
5: In Waddinxveen heb ik de eerste MAVO gedaan. En toen ben ik in Gouda teruggekomen. MTS, wegwaterbouw. En daarna in Utrecht HTS, wegwaterbouw gedaan.
4: Ja, dat is een wat merkwaardige achtergrond voor iemand die nu chocolatier is. Waarom heb je voor die studie gekozen? En wat heb je er vervolgens mee gedaan in de praktijk?
5: Ik wilde eigenlijk ooit banketbakker worden. Toen ik 12 was, mocht ik in Waddinxveen bij een banketbakker, Kervo voor de kennis, mocht ik meehelpen. Woensdagmiddag, geen op zaterdag en ook in de vakanties. Maar als ik daar langer werkte, bleek dat ik allergisch was voor meel.
4: Oh,
5: dus door die carrière ging op dat moment een streep. En toen moest ik wat anders verzinnen. En toen was er in Gouda een nieuwe richting weg en waterbouw op de MTS. Ik denk, nou, dat is wel leuk. Geen idee wat het precies was. En dat was ook best wel leuk. Dus doorgegaan. En daarna ook een tijd bij elkaar, denk ik, 20 jaar in de techniek gewerkt.
4: Ja, en wat voor soort techniek was dat en wat voor soort bedrijven waren dat?
5: Ik ben van alles geweest in het begin, want ik kon niet echt mijn drive vinden wat ik leuk vond. Dus ik ben landmeter geweest, beton, tekenaar, constructeur. Ik weet niet eens meer wat ik allemaal gedaan heb. Ook in Den Haag, een heel leuk Haags ingenieursbureau. Meneer Van Bersky, en die komt toen regelmatig op televisie omdat hij deskundig was op het gebied van betonbouw. En daarna ben ik bij technische bedrijven terechtgekomen. 2 lange periodes. En de laatste was ik bedrijfsleider van een advies- en ingenieursbureau in Amsterdam.
4: Toch, dus, toch een beetje
5: terug naar de basis. Ja, ik voelde me daar ook heel erg thuis. Alleen, het was op een gegeven moment 1,5 uur in de auto heen en weer terug vanuit Gouda. En je krijgt kinderen. En toen was ik het een beetje zat.
4: Want ben je een bepaald moment ook in Gouda gaan wonen? Of ben je altijd vanuit Waddinxveen?
5: Nee, ik denk dat ik nu, even snel rekenen, een jaar of 40 in Gouda woon.
4: Okay.
5: Daar komt mijn vrouw vandaan. Dus,
4: ja. Wat ik me afvroeg, woon je nou boven de winkel? Of,
5: Nee, ik ben er vaak genoeg. Ja. Maar ik woon er nog niet. We wonen net aan de andere kant op de Krugelaan. Dus dat is heerlijk.
4: Okay, heb ik 25 jaar gewoond op de Krugelaan.
5: Oh, dus, leuk.
4: Op een gegeven moment was je dus was een wat onrustige carrière, kan ik best zeggen. Die waterbouw en heel veel verschillende banen eigenlijk gehad en verschillende soorten banen gehad. Maar er was toch een moment waarop je dacht van, ja, dit is het toch niet.
5: Nee, nou, er waren een aantal dingen. Wat ik net zei, het heen en weer rijden, veel tijd kwijt met, hoe heet dat, reizen. Het kantoor had tussen de 35 en 40 man personeel. Op zich, het enige wat ik mis uit die periode waren projecten waar we bij betrokken waren. Dus de Noord-Zuidlijn, om een dingetje te noemen. Dat was reuze interessant. Maar het bedrijf werd overgenomen door een Amerikaans ingenieursbureau. En die Amerikanen en ik kon niet zo goed met elkaar overweg.
4: Nee.
5: Ik ben redelijk zelfstandig. Ik wil mijn eigen weg gaan. En dat vonden zij niet zo prettig.
4: Dat hoor je overigens vaker, hoor.
5: Ja.
4: De Nederlandse mentaliteit en de Amerikaanse nogal eens botsen.
5: Ja, dus dat heb ik nog ruim een jaar, anderhalf jaar volgehouden. En toen mocht ik weg, zoals ze dat dan netjes zeggen. En toen denk ik, nou, nu ga ik echt iets doen wat ik leuk vind. Ik ben eigenlijk in de techniek terechtgekomen omdat ik iets met mijn handen wilde maken. Dus ik was toen bezig een klein meubelfabriekje over te nemen in Waddinxveen. En toen gingen we met kinderen en vrienden naar Hattem bij Zwolle. En als een toerist liep ik een chocoladeatelier binnen daar. En ik denk, oh, dat is ook wel heel erg leuk.
4: Er zijn twee leuke museums in Hattem.
5: Een banketbakkersmuseum is daar ook. Ja, ja. Het is een stad, hoe klein het ook is. Een van de oude Hanse steden. En na een uur zei iedereen van, zullen we eens verder gaan. Ik was in gesprek met die eigenaren, leuk. En toen denk ik, ja, hoe ga ik dat uitleggen thuis? Want ik was met die meubelfabriek bezig. En tot mijn verbazing.
4: Daar was je nog niet ver geworden mee?
5: Nou, in die zin dat vlak voordat ze weggingen, had ik tegen hem gezegd, was een man, volgens mij was hij dik in de 70, als jongetje begonnen bij zijn vader. En nooit de werkplaats uit geweest, bij wijze van spreken. Dus je had er een beetje moeite mee om afstand te nemen. Toen had ik gezegd, je komt gewoon met mij in dienst. Dan word je chef werkplaats, technisch directeur, noem het maar iets. Daar wilde hij over nadenken. En met die gedachte zijn we op vakantie gegaan. En toen zei mijn vrouw s'avonds, joh, waar we vanmiddag waren, vond je dat niet wat? Ja, toen was het eigenlijk klaar.
4: Ja, maar dan moet je toch nog een bepaalde stap zetten. Dan moet je op zoek naar een bedrijf zijn. Hoe is dat proces gelopen? En trouwens, hoe is die opleiding eigenlijk gegaan? Want daar hebben we het nog niet over gehad.
5: Nee. Er was toen nog in Amsterdam een opleiding voor chocolatier, een half jaar. En dat mocht ik doen omdat ik ervaring had bij die banketbakker. Want tot het eind van mijn studie, geloof ik, 25, was daar wel altijd nog geholpen en gewerkt. In de vakanties. En dat was heel leuk. Maar het voelde ook best wel natuurlijk. Ik merkte het aan anderen, en dat waren over het algemeen veel jonger dan ik. Want ik denk dat ik toen een jaar of 44 was of zo. Die best wel moeite hadden met dingen. Maar bij mij ging alles heel erg makkelijk. En dat klinkt wel raar van jezelf, maar het voelde gewoon goed. Toen heb ik ook stage gelopen. Bij verschillende bedrijven, ook weer in Hattem. Maar ook in Rotterdam en België.
4: België? Ja. Waar in België?
5: In Antwerpen zelf. Dat duurde maar vrij kort. Maar ik ken hem nog steeds, Dominique Persoon. Een van de meest belangrijke op dit moment in België. En in de tussentijd een pand gezocht, opgeknapt. En de rest is een beetje geschiedenis.
4: Ja, want wanneer is de winkel precies open gegaan? Dat weet ik niet meer.
5: Nou, ik ben in juni 2006, dat noemde geloof ik een soft opening, begonnen met een halve werkbank, was er nog niet. En de officiële datum is 1 september, dus we hebben binnenkort 20 jaar.
4: 20 jaar, jubileum, ja. Zeg maar.
5: Ja, dan moet ik nog iets over nadenken wat we gaan doen. Maar ik heb nog even.
4: Ja, ik heb nog even de tijd. En had je van begin af aan het gevoel van dit gaat het worden? Want je moet altijd maar afwachten als je iets nieuws begint. In de stad. Er zijn zat winkels gesloten in de loop der jaren in Gouda. Het is niet vanzelfsprekend dat het succes je komt aanwaaien.
5: Nee. En als ik nu terugdenk, en ook nu we het erover hebben, heb ik daar eigenlijk nooit zo over nagedacht. Het klinkt misschien een beetje naïef, maar ik vond het heel leuk om te doen. En ging er gewoon vanuit dat het dan ook wel anderen het ook leuk zouden vinden.
4: En dat was al snel duidelijk dat het een succes was.
5: Ja, nou weet je, ik had na zo'n drukke baan had ik het idee van, ik wil in mijn eentje gewoon doen. Niks ten nadele van de mensen die voor met mij werkten. Maar dat is de reden dat ik de werkbank midden in de winkel heb gezet. Met het idee van, nou, dan kan ik wat klanten helpen, ik kan wat maken. Nou, lichtelijk naïef, want dat ging na een paar maanden al niet meer goed. Want als je dingen maakt, kan je geen klanten helpen. Nee. En andersom. Dus vanaf dat moment zijn er ook mensen bijgekomen. En ja, we hebben nu veel stagiaires. Mensen die komen helpen met drukke dagen. Dus dat is wel heel erg leuk.
4: Ja, want je hebt nu vaste mensen in dienst. Je hebt over stagiaires. Zijn dat vaak mensen die een opleiding volgen ook?
5: Ja, en dat is heel divers. Dat kunnen mbo-opleidingen zijn om ondernemer te worden. En die namen wisselen constant van die scholen. Of tenminste van de opleiding. maar ook banketbakkers. Zelfs sommige mensen met een kokachtergrond die daar zeg maar in de desserthoek verder willen gaan. En dat is niet vervelend bedoeld, maar over chocola leren ze niet zoveel meer tegenwoordig. Dus dat is voor hun handig dat ze het in de praktijk kunnen leren. Ja. En ik vind het leuk om het vak over te brengen.
4: Dus je hebt niet alleen druk met het maken van je product, maar ook met het begeleiden van allerlei mensen.
5: Ja, en dat is een heel leuk onderdeel van mijn werk.
4: En zijn er ook andere mensen die ook daadwerkelijk bij jou nu assisteren bij het maken van je product?
5: Ja, zeker. Even kijken, op dit moment heb ik er 2 onder contract. En er komen af en toe mensen binnenwaaien. En zoals met hele drukke dagen. Daar komen oud-stagiaires komen helpen. Anderen komen, soms klanten vinden het leuk om te helpen inpakken en dat soort dingen. Dus het is af en toe net een buurthuis, zeg maar. Ja.
4: En heb je al gemerkt dat dankzij jou er ook elders weer goede chocolatiers aan het werk zijn gegaan? Die zeg maar geïnspireerd zijn door jou?
5: Ja, zeker.
4: Jij hebt je inspiratie opgedaan in Hattem. En misschien dat andere mensen weer bij jou inspiratie op?
5: Ja, dat zijn er toch aardig wat in een vak doorgegaan. Soms in combinatie met patisserie. Een van mijn oud-stagiaires en werknemsters, die geeft nu les in Gouda. Het Goudse Waarde, een banketbakkersopleiding. Dus ze gaan alle kanten op. Maar ze komen ook regelmatig nog even langs om bij te praten. Dus dat is leuk.
4: Nou, we gaan het straks uitgebreid over chocola hebben. Maar we gaan nu eerst even over Pink Floyd hebben.
5: Okay.
4: Want je hebt 3 nummers doorgegeven. Een daarvan is Pink Floyd, Wish You Were Here. Waarom Pink Floyd?
5: Dat klinkt een beetje raar op mijn leeftijd om te zeggen dat je ergens fan van bent. Maar ja, ik volg...
4: Nee, dat is heel normaal. Ik heb bij Gouwstad werken heel veel muziekliefhebbers. Dus in onze wereld is dat heel normaal.
5: Ja. Ik ben redelijk jong mee in aanraking gekomen. Niet van mijn ouders, maar van mijn broer. Die draaide in de muziek, mijn oudste broer. En ja, ik vond het zo bijzonder. Ontzettend veel naar concerten van ze geweest. En ik wil niet zeggen dat ik alles van ze heb op LP, maar toch wel heel veel. Ik was afgelopen week in Londen en daar heb ik bij Battersea Power Station, dat is nu omgebouwd tot winkelcentrum van de LP van Animals, weet je, met die 2 schoorstenen.
4: Ja.
5: Daar heb ik weer een hele bijzondere LP op de kop getikt.
4: Want heb je een voorkeur voor LP's?
5: Ja. Ja, weer.
4: Je doet mee aan de hype, zeg maar.
5: Nou, ik heb ze altijd wel nog gedraaid, maar mijn vrouw vond het een hoop gedoe. Dus dat is schimmelijk naar zolder verhuisd allemaal. En het is nu allemaal weer terug naar beneden. Dus ik koop nog steeds op vinyl.
4: Ik kan me nog herinneren dat ik Pipers at the Gates of Dawn nieuw gekocht heb in de winkel.
5: Echt waar?
4: Ja. Ik ben van 52. Dus
5: net
4: in die generatie opgegroeid.
5: Ja, dat is helemaal leuk.
4: Maar we gaan luisteren naar Pink Floyd, Wish You Were Here.

0: Ja, Pink Floyd, Wish You Were Here. Koop je trouwens ook nog albums van als solo werk van David Gilmour bijvoorbeeld? Of,
1: ja. Ja, daar heb ik heel veel van. De laatste die ik heb gekocht is samen met zijn dochter, die meezingt en harpen speelt. En daar herken je toch wel weer heel veel van Pink Floyd in. Dat is wel leuk.
0: Ja. Ja, wat is chocola eigenlijk?
1: voor de helft vet. Maar gelukkig wel een plantaardige vetsoort. Cacaoboter. En als je het uit elkaar haalt, cacaopoeder. Waar in feite eigenlijk alles in zit. De smaak en allerlei stofjes. En het is een product van een cacaoboon.
0: En suiker.
1: Ja, ook dat. Ja. ja.
0: En suiker. Dat, want anders zou het toch anders smaken, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik geef regelmatig workshops en dan beginnen we met cacao nibs. Dat zijn stukjes cacaoboon nadat ze zijn gefermenteerd en gedroogd. En dat is de basis van de chocolade, zeg maar, dat is 100%. Dat wordt nog wel enigszins gewaardeerd. Je ziet het tegenwoordig ook in healthwinkels, want alles wat chocola, zeg maar, ja, niemand ziet het, maar tussen aanhalingstekens gezond maakt, zit daar nog in. Ja, en dan met een 100%. Dat mag geen chocola heten, nog heet cacaopaat.
0: Ja.
1: En dat is voor de meeste mensen even wennen. Dat, en het is voor mij heel leuk, want je ziet alle gezichten helemaal vertrekken. Omdat het is heel erg bitter.
0: Ja, maar het is wel zo dat hoe meer cacao erin zit, hoe gezonder het is volgens mij. Of is dat niet helemaal waar?
1: Ja, alles wat cacao, zeg maar, wat men denkt gezond maakt. Of waar je gelukkig van wordt, zit natuurlijk in de boon. Dus hoe meer daarvan in zit. Maar het gezond is voor de meeste mensen omdat er dan minder suiker in zit.
0: Ja, antioxidanten stemming is verbeterd. Er zit ook psychologie in, maar het schijnt ook echt te werken. Wegens de aanmaak van endorfine en serotine.
1: Ja.
0: Concentratie en doorbloeding. Rijk aan magnesium. Ja, dat is een wondermiddel als je het zo leest. Hoor.
1: Ja, het is heel leuk om dat zo te horen. Want ja, als ik dat zelf vertel, dan kijken ze maar. Ja, het zal wel. Ja. Maar ja. Ja, nee, het maakt lichaam eigen stoffen iets aan. Of je er nou echt gelukkig of gezond van wordt, is een ander verhaal. Maar ja, ik hou zelf van een glas rode wijn. Daar zitten ook voor een groot gedeelte dezelfde antioxidanten in. Ja. Maar het wil niet zeggen dat als je een paar flessen drinkt, dat je opeens...
0: Nee, alles met maat. En dat geldt ook voor chocola. Maar er is ook een verschil natuurlijk tussen pure chocola, melkchocola en witte chocola.
1: Ja, ja, en melkchocola wordt er gemiddeld niet alleen meer suiker toegevoegd, maar ook melkpoeder. En witte chocola is een heel ander verhaal. Dan gebruiken ze eigenlijk alleen de cacaoboter. Meneer Van Houten heeft ooit uitgevonden de cacaopers. Je drukt zeg maar die cacao nip, stukjes cacaoboon, door een pers heen. Het wordt gezeefd door de warmte van de, door de druk ontstaat warmte, dus cacaoboter smelt. En er blijft een koek achter, die wordt gemalen. Dus feitelijk heb je dan cacaopoeder en cacaoboter. En voor cacaoboter wordt met wat melkpoeder, vanille en heel veel suiker. Ja. Witte chocola gemaakt.
0: Dus er is nog steeds wel een duidelijke relatie met de oorspronkelijke cacao.
1: Ja, heel veel mensen zeggen witte chocola is geen chocola. Nee. Als je het heel eerlijk aan mij vraagt, alles wat de chocola lekker maakt, hebben ze eruit gehaald. Ik zeg dan maar, het is een cacaoboomproduct. En dan ben ik van de discussie af.
0: Ja. Maar het is duidelijk dat puur en melk jouw voorkeur ook hebben als chocolatier?
1: Niet,
0: of?
1: Nee, niet echt. Ik heb één of twee soorten wit die ik zelf ook lekker vind. En ik heb waarschijnlijk nog het idee van vroeger de witte chocola die ik dan wel eens at. En die vond ik echt niet lekker. Maar de chocola die wij nu gebruiken, en dat klinkt een beetje eigenwijs, die is goed te doen.
0: Ja. Ja, als je een product maakt, dan zijn de kwaliteit van de grondstoffen heel belangrijk. En waar haal jij je grondstoffen vandaan?
1: Nou, de chocola komt uit Frankrijk, Valrhona. Dat is een Frans bedrijf. Niet heel groot. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Kallenbout in België. Dat is nou, op dit moment geloof ik een van de grootste in Europa. Het voordeel is dat zij hun eigen plantages hebben over heel de wereld. Dus vanaf zeg maar het aanplanten tot en met de chocola in Frankrijk. Iedere stap wordt gecontroleerd. Daarnaast is het hele productieproces bij hun net allemaal even iets langer, iets beter. En dan heb je uiteindelijk een hele mooie chocola en heel veel soorten. We hebben op dit moment denk ik 38 soorten chocola. Uit allemaal verschillende landen. Die hebben allemaal een eigen smaak en karakter. En die gebruiken wij dan weer in de verschillende vullingen.
0: Ja, en komen dan al die zeg maar basisproducten uit Frankrijk?
1: Nou, een groot gedeelte wel. Al ons confijt fruit wat ze gebruiken. De vruchten, meestal is bevroren dan, maar 100% vrucht. Dat komt ook allemaal uit Frankrijk.
0: Je kan er als consument bestellen, zag ik. Maar het is toch vooral gericht op andere professionals?
1: Nee. Ik denk dat wij nog steeds 60-70% gewoon in de winkel verkopen.
0: Nee, ik bedoel wat je afneemt.
1: Verona kan je als particulier niet eens kopen. Ze hebben bij de oude fabriek in de Hermitage, dat is tussen Lyon en Marseille in, hebben ze een hele grote winkel. Maar volgens mij is het de enige plek waar je als particulier het kan kopen.
0: Ja, want als je daar op die site kijkt, dan zie je allerlei basisproducten. En dat gaat een hele wereld dan voor je open. Double fermentation dark chocolate Itakuya. Dan denk ik, mijn god, wat is dat?
1: Ja, nou, normaal worden de cacaobonen na de oogst worden ze gefermenteerd. Dat is wel een leuk detail misschien. Steenland heeft ooit, toen hij voor de PUM was uitgezonden, een systeem ontwikkeld om een fermentatieproces wat beter te laten verlopen. Dat fermenteren is heel belangrijk voor de smaakontwikkeling van de cacaobonen. In sommige gevallen hebben ze een dubbel gefermenteerde. Dat is waar je het over hebt. Dat kan zijn met passievruchtschillen of met banaan. En dan trekt die smaak in de cacaoboon. En de chocola uiteindelijk proef je het ook vaag op de achtergrond. En dat is best wel leuk.
0: Ja, want hoeveel verschillende van die basisproducten heb je waar je dan mee aan de gang gaat en daar je eigen ding aan toevoegt?
1: Wat ik net zei, chocola zijn denk ik op dit moment 38 verschillende. En als ze met een nieuwe smaak bezig zijn of in een opdracht, dan kijken we wat de mooiste balans is. Dus wat je dan doet is een hapje of een slokje van het product waar je mee aan de gang gaat, een stukje chocolade erbij combineren. En ik heb de rare eigenschap dat ik smaakcombinaties in mijn hoofd al min of meer proef. Anders ben je heel lang bezig met uitzoeken welke chocola het beste past.
0: Dan wordt het een trial and error methode.
1: Ja, we hebben ooit een keer een whiskyclub binnengehaald. Die hadden een eigen flessen meegenomen. En hebben alle chocola op de werkbank gezet. En ze mochten dan zelf uitzoeken. Alleen ze vroegen constant aan mij of dit de beste combinatie was. Dus ik heb toen best wel veel whisky en chocola die avond naar binnen gewerkt. Dat was heel gezellig.
0: En ook aan het einde kon je de smaken nog onderscheiden. En wat zijn je favorieten als je nou wat die product die van Valrhona kijkt. Ik zag dus een enorm aanbekeurde Guana, extra Amur, Equatoriaal, Noir en ga zo maar door. Ja. Maar heb je daar zeg maar uitgesproken favorieten bij? Waar je zegt, dat zijn toch wel de vijf toppers die zij leveren?
1: Ze verzinnen inderdaad hele leuke namen voor de verschillende soorten. Vaak heeft het ook met het land te maken. We hebben bijvoorbeeld een witte chocola uit Ivoorkust en die heet Ivoir. Dat is vrij logisch. En voor de rest zijn voor het algemeen fantasienamen. Nee, van de pure chocola op dit moment vind ik een chocola uit Peru. Dat is een van de meest mooie soorten die we hebben. Het is van een Criollo. Dat is een cacao soort die nauwelijks nog voorkomt. Een heel oud ras. En die is zo rijk aan smaak. Ik moet altijd uitkijken dat het niet te lyrisch wordt. Maar er komt wat rood fruit voorbij, zelfs een beetje bloemenachtige dingen. En,
0: het lijkt wel wijn, zoals ik nu.
1: Daarom moet ik me een beetje inhouden.
0: Maar waar wordt cacao eigenlijk verbouwd op dit moment op de wereld? Is dat in alle werelddelen of voornamelijk in Zuid-Amerika? Want dat hoor ik nu een paar keer. In Afrika hoor ik een paar keer.
1: Ja, nou, Zuid-Amerika is de basis, zeg maar het Amazonegebied. De Maya's en Azteken kennen het ook al, maar niet zoals wij nu de chocola kennen. Maar die maken een soort bitter kruidige drank daarvan. Die stampten de cacaobonen, zeg maar. Dat is zeg maar de oorsprong. Er is heel veel aangeplant in Afrika, met name Ivoorkust en Ghana. Maar eigenlijk alle landen rond de evenaar. Ik zeg altijd 20 graden boven, 20 graden onder de evenaar. Die hele band rond de aarde. Daar is het klimaat zodanig, dus vochtig en warm. En daar gedijt een cacaoboom heel erg goed.
0: Dus ook een andere, in Azië komt het voor.
1: Ja hoor, Indonesië, noem maar op, Dominicaanse Republiek, het komt overal vandaan.
0: Misschien een rare vraag, Europa? Ik bedoel, vroeger zag je alleen wijn in bepaalde streken en nu zie je overal wijn. Kan in theorie, in Europa heeft natuurlijk ook wel warme gedeeltes, maar misschien is het te warm, misschien juist helemaal niet goed voor cacao. Ik heb er geen verstand van.
1: Nee. Het zou leuk zijn, maar ik hoop het niet, want het betekent dat het klimaat nog verder achteruit gaat. En het wordt al warm genoeg. Nee, het heeft ook te maken met de vochtigheidsgraad. Cacaobomen moeten eigenlijk in de schaduw staan. Met name voor hun vruchten dan. Die boom heeft kennelijk in de loop van de tijd begrepen dat je ze niet bovenin moet laten groeien. Dus ze groeien eigenlijk alleen in onderstakken en aan de stam. Dat is een heel leuk gezicht. Er zitten ook bloemetjes op de stam voordat ze daar peulen uitkomen. Volgens mij de enige vruchtboom waar vruchten aan de stam ook groeien. Maar dat komt omdat ze dan...
0: Nooit niet... geweten.
1: Nee, nee, maar dan hangen ze in de schaduw van hun eigen bladerdak. En dan gaat het goed. En dat is heel makkelijk met oogsten, maar het is niet door mensen gemanipuleerd of geënt. Wat je wel vaak met andere vruchtbomen ziet. Maar kennelijk heeft die boom dat zelf begrepen dat het weinig zin had.
0: Want mensen willen graag de natuur manipuleren. Maar dat is nog nooit gebeurd met cacao, begrijp ik?
1: Nee. Het is wel veel aangeplant in Afrika, want daar bestond er niet. En ik heb laatst weer, dat zijn die kleine dingen die je dan weer ergens leest. Ik leer er nog steeds over. Dat het toen helaas ook een retourvracht was voor de slaven die uit Afrika werden gehaald.
0: Ja.
1: Dus de, zeg maar, de bomen en de zaadjes gingen toen naar Afrika toe om daar aangeplant te worden.
0: En dus een slaven ging mee terug?
1: Ja. Het is niet anders.
0: Nee, het is een geschiedenis waar Europa mee zal moeten leren leven.
1: Ja,
0: in ieder geval. Over je eigen assortiment gesproken. Ik ben een aantal keren bij jou in de winkel geweest en het is nooit hetzelfde volgens mij. Hoe werkt dat precies bij jou?
1: Nee, we hebben een aantal dingen altijd vast. En dat is dan ook omdat, als ik denk, ik wil je wat anders. Kijk, we hebben beperkte ruimte. Ik kan 36 soorten. We hebben 4 vitrines waar 9 soorten bonbons in kunnen. Dan denk ik, nou, die heb ik nou wel een tijdje gehad. Dan zeg ik klanten, waarom heb je die niet meer? Alleen, jij moet er soms ruimte maken. En we zijn ook redelijk seizoengebonden. Ik heb bijvoorbeeld nu de laatste batch gemaakt, aspergiebonbons. Dat is ooit begonnen voor een restaurant. Dat die vroeg of wij dat konden doen. Dat zijn dan van die seizoendingen. We doen ook heel vaak eenmalige dingen aan smaak. En dat is voor mij een van de leuke dingen van dit vak. Dat je dan met smaken bezig bent en nieuwe dingen verzint.
0: Maar heb je ook, je zegt, je hebt een aantal soorten die er eigenlijk altijd zijn. En dat is een soort evergreens, de bestsellers of dingen, die horen er gewoon in. Die moet je gewoon standaard aanbieden.
1: Ja, nou, het eerste wat me te binnen schiet zijn onze rode mondjes, flipjes, kusjes worden ze genoemd.
0: Ik ken ze, ja.
1: Ja, het klinkt arrogant, maar ik wou bijna zeggen welke gouden na niet. Nee. Je hebt ze of zelf gehaald of gekregen met trouwerijen, alle feestdagen. En dus met een passievruchtvulling, we noemen het ook wel eens passievolle kussen. Die maken we 3 keer zoveel als de rest. En dat is een van de eerste die ik ooit verzonnen heb. Dus het is best wel grappig.
0: Ik las dat jullie ook wel eens wat doen als er een Goudse haringparty is. Maar haring en bonbons, die kan ik toch heel moeilijk in mijn gedachten combineren.
1: Dat klopt. Zover ben ik net nog niet geweest. Maar bijvoorbeeld met zeekralen en lamsoren hebben we bonbons gemaakt. En dat was ook wel een grappig watwater. Dat is van het wat van de Waddenzee. Een zoutdrankje. Eigenlijk is dat tot nu toe maar weinig geweest waar ik niks mee kon. En ik word vaak uitgedaagd hoor.
0: Whisky hebben we het erover gehad. En drank is natuurlijk ook een ingrediënt dat je vaak terugvindt in bonbons. Heb jij daar nog speciale dranken dat je zegt van nou, ik heb een drank die eigenlijk zelden of ooit tegenkomt in bonbons?
1: Even denken hoor. We hebben best wel wat bijzondere dingen gehad. Onder andere voor het Whisky Festival hebben we een serie gemaakt met verschillende soorten whiskies en dus ook verschillende soorten chocola. Absint.
0: Zit nu in jouw assortiment.
1: Maar die komt eigenlijk straks pas weer in het najaar komt die weer tevoorschijn. We hebben een rode port met stiltonkaas bonbon ooit een keer gemaakt voor Gouden Culinaire toen dat nog bestond. Die verdeelt onze klanten wel in 2 hoor. Dat vind je lekker of niet. Maar er zijn heel veel mensen die het wel lekker vinden. En sommige restaurants hebben bij het kaasplankje staan bijvoorbeeld. En dat is een leuke combinatie.
0: Ja, en dan zie je dan af en toe termen staan dat je denkt van wat is dat? Nyangbo?
1: Nyangbo, dat is een soort chocola uit Ghana. Ja. En die, daar maken we een ganache mee, dus zeg maar een vulling. En wat van die cacao stukjes, die cacao nips erop. En dat is echt eentje voor liefhebbers van pure chocola.
0: Ja, en dan heb je ook een bol met kandijkoek, maar dan zit er ook nog yuzu in.
1: Ja, yuzu is een Japans citrusvruchtje. Heeft zeg maar de maat van een limoen, maar de kleur van een citroen. Is een heel fris en het blijft ook fris. Ik vind soms dat een limoen wordt te zuur als je die verwerkt. En dat kan je af en toe nodig hebben. En een citroen wil wel eens bitter worden. Maar yuzu, en die zie je ook steeds meer bij restaurants in desserts voorbij komen. Is gewoon heel fris en blijft ook mooi.
0: En hoe vaak wissel je nou je assortiment per jaar? Is er nou, ik doe dat 4 keer per jaar. Of gaat het gewoon het hele jaar door? Af en toe ja. Vervangen iets of iets anders?
1: Ja, ja, dat ligt me net aan. Als ik uit eten ben geweest of op reis. En ik heb weer iets ontdekt. En denk, nou, daar moeten we iets mee. Ik wil nu iets met rhabarber gaan doen.
0: Ja, lijkt me goed.
1: Ja, nee, maar dat zijn er wat meer frisse smaken, zeg maar. En mandarijn. Ja, dat ligt me net aan hoe het is. En soms wordt het gevraagd om iets te maken voor een feest of een restaurant. En dan denk ik, nou, die kan eigenlijk ook al in de winkel. Maar dan moeten we weer even kijken welke eruit gaat.
0: Ja, want die hebben beperkte ruimte, zoals je net al zei.
1: Ja. Ja.
0: Nou is er vandaag in Gouda een jazzfestival, Jazzbonbons.
1: Nee, nou ja, er zit wel muziek in, maar niet op die manier. Nee, ik ben zelf ook een jazzliefhebber. Dus ik probeer iets eerder eruit te gaan en de stad in te gaan. We hebben ook muziek bij ons bij de winkel. Dat is een combinatie met muziek door de hele stad heen. En ik heb de man gesproken, een gitarist, een solo. Hij zegt, ik ga ook een beetje jazzachtige muziek voor je spelen. Dus dat is
0: wel leuk. Is dat in de winkel of voor de deur gewoon?
1: Nou, het gaat nu waarschijnlijk voor de deur, onder de bomen aan de overkant. Hij zegt, ja, het heel warm wordt, kom ik lekker binnen. Bij ons is het 19 hooguit 20 graden binnen. Ja. Dus dat is
0: enorm voordeel in dit geval.
1: Ja, want toen hij 2 weken geleden langskomt, hij zegt, nou, als het regent, dan kom ik ook binnen zitten. Maar die kans is niet aanwezig, denk ik.
0: Maar ben je niet alleen chocolatier, maar je bent ook chocolade. Kunstenaar. En er staat bij, opdrachten zijn welkom. Niets is te gek.
1: Nee.
0: Wat heb je ze al in de loop der jaren gemaakt? En wat was je pièce de résistance, laten we maar zeggen?
1: Ik denk het allermooiste, grootste en moeilijkste is een buste van iemand. Helemaal in chocola. We kregen een foto van iemand. Ik ken hem niet, maar kennelijk was hij toch wel een belangrijk iemand. In Nederland, die werd 50. En een goede vriend van hem wilde zijn hoofd in chocola hebben. En tot en met de bril hebben we alles in chocola gemaakt. Het glas van de bril hebben we van suiker gemaakt. Ja, dat was wel heel erg gaaf. Hij heeft hem uiteindelijk wel opgegeten. Want,
0: dat weer wel.
1: Ja, wel foto's van gemaakt.
0: Het is vergankelijke kunst, zeg maar.
1: Ja, nou ja, ik zeg altijd als we weer wat gemaakt hebben. Joh, maak er foto's van en eet het op. Sommige dingen zitten meer kilo's chocola in. En het is gewoon zonde. Maar we doen heel vaak foto's op chocola printen. Ik heb bijvoorbeeld nu een vraag om een hockeystick. Op ware grootte te maken in chocola. Dus dat, daar moet ik nog even over nadenken hoe we dat gaan doen. Dat is best wel een groot ding als je hem zo in je handen hebt. Maar dat is voor de afscheid van een...
0: Maar dan mag je nog blij zijn dat het geen polstokspringer is, hè?
1: Nee, dat was waarschijnlijk de eerste keer geweest dat ik had gezegd, dat gaat niet werken. Dat, nee, maar we hebben bijvoorbeeld hier, zeg maar wat hiernaast ook zit, voor het filmhuis prijzen gemaakt. Nou, dan snij ik me af en toe wel eens in mijn vingers. Ik dacht toen dat het heel leuk was.
0: Niet letterlijk, hoop ik.
1: Nee. Figuurlijk. Om een regisseurstoel in chocola te maken. Nee. Nou, dat zag er waanzinnig uit, maar het was vrij breekbaar. En als je er dan 20 of 30, ik weet niet hoeveel we er toen hebben gemaakt. Ja, dat was wel een crime. Maar ja, dan begin je er eenmaal aan. En dan wil ik het ook af hebben.
0: Geef eens een indicatie wat het nou kost om zo'n kunstwerk in chocola te laten maken. Want dat moet natuurlijk behoorlijk arbeidsintensief zijn. Dus daar moet een behoorlijk prijskaartje aan hangen.
1: Ja, nou, volgens mijn accountant en zeker volgens mijn vrouw kan ik niet rekenen. Ik denk dat zeker die hele grote opdrachten commercieel niet interessant zijn. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen.
0: Dat is gewoon een uitdaging.
1: Ja, in feite betalen ze eigenlijk alleen de chocola. En ik vind het veel te leuk om te doen. En het is ook wel, als je ermee bezig bent, staat in de winkel. Mensen zien het en dat brengt ze weer op ideeën van, oh, binnenkort is er iemand jarig of hebben we een bedrijfsfeestje.
0: Want je sluit natuurlijk ook aan bij alle feestdagen, zeg maar. Sinterklaas, Kerst, Pasen, Moederdag. Ik vroeg me af, Vaderdag? Worden er überhaupt chocolaatjes gekocht voor Vaderdag?
1: Nee, dit jaar was het natuurlijk ook heel warm. Maar is dat doet mezelf ook een beetje zeer als vader zijnde. Maar het grote verschil tussen Moederdag en Vaderdag is enorm. Afgelopen Moederdag leek het wel Kerst bij ons, bijna een week lang. En Vaderdag hebben we een paar dingetjes gemaakt.
0: Ja, en kerst en Sinterklaas zijn ook nog belangrijke dagen voor je.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dat is een gek huis. Je kent de winkel. Het is niet heel groot. Dus er komen tafels bij. We hebben vaak hele grote opdrachten. En dan moet ook allemaal weer ingepakt worden. Dus er komen allerlei mensen helpen.
0: En ze hebben over opdrachten, zijn dat vaak bedrijven? Ja. Dat, dan
1: ja.
0: Doen?
1: Ja, de grote opdrachten zijn over het algemeen bedrijven. Maar we moeten ook de winkel in de gaten houden. Want ik kan moeilijk nee zeggen. Maar als je een hele grote opdracht krijgt, waardoor alles stil ligt voor je gewone klanten, zeg maar, in de winkel. Ja, dat schiet niet op. We maken heel veel letters. En wij spuiten de letters. Want we hebben een hele lekkere, maar vrij dure chocola. En als we dan van die gewone gietletters, zeg maar, maken die je overal kan kopen, dan is het prijsverschil zo groot dat mensen dan aarzelen. En vaak gaat dat toch in de schoen. Maar we maken ook heel veel voor bedrijven. We kunnen iedere letter maken die je wil. We hebben Cyrillische letters gemaakt, Chinees, tekens. Maar dan moeten ze hem wel even tekenen, want ik kan hem wel namaken. Maar mijn Chinees is niet zo best op het ogenblik.
0: Ja, dat snap ik. We gaan even naar muziek luisteren. Herman Brood, My Way. Waarom Herman Brood en waarom My Way? Er zit zoiets in van. Is tegenwoordig vaak gebruikt als afscheidsliedje. Ook vroeger al. In de versie van Frank Sinatra. Maar het is toch geen afscheidnummer voor jou?
1: Nee, zeker niet. Nou, Herman Brood, dat is ook zo'n apart verhaal. Die heeft ooit op een feestje op school. Een schoolfeest op de MTS opgetreden. Dat was nog redelijk in zijn begintijd. Ik heb ooit eens een keer een interview gezien met hem in de trein. Werd hij geïnterviewd. Hij was aan het snuiven, vodka aan het drinken. En dat op een of andere manier, mijn leeftijd die ik toen had, heeft dat heel veel indruk gemaakt. En ik vind zijn muziek zo doorleefd. Dat is ook een markant figuur. En heel toevallig was ik vlakbij in de buurt. En toen werkte ik in Amsterdam. Toen hij van het hotel afsprong. Dat zijn allemaal dingen. En ik vind deze versie van hem, van My Way, zo doorleefd en mooi. En het is niet dat ik afscheid neem. Maar ja, het is gewoon een mooie versie. Mooier dan al die gepolijste versies van My Way. Die iedereen heeft volgens mij wel een keer gezongen.
0: Herman Brood.

find it all so amusing to think I did all that.

0: Ja, Herman Brood, een bijzonder muzikant, maar ook vooral een heel goede kunstenaar met een geheel eigen stijl. Want ik zei net tegen je, als je een miljoen schilderijen neerzet en doet er één Herman Brood tussen, dan herken je hem onmiddellijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Maar jij had ook nog iets toe te voegen over dit nummer, My Way.
1: Nou, weet je, wat je net zei, van het wordt ook met afscheid vaak gedraaid, maar het geeft mij meer aan iemand die zijn eigen weg heeft gevolgd. En dat geldt zeker ook voor hem. En minder voor Sinatra en allerlei anderen. En ja, als ik naar mezelf kijk, hoe eigenwijs dat ook klinkt, geldt dat ook voor mij. Ik ben altijd eigenlijk mijn eigen weg gegaan. En me niet zo druk gemaakt of wat hoort of wat mensen vinden. En ik moet wel zeggen dat dat best wel leuk is.
0: Ja, bij jouw diensten vind ik ook de workshops. Ja. Ik begrijp dat er weer twee komen in het najaar.
1: Ja, nou, we zijn nu ook al wel bezig. Maar dat is allemaal mensen die mijzelf benaderen. We hebben toevallig gisteren van de school uit Wanningsveen hebben een workshop gegeven.
0: Dus het kan ook on demand, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, maar dan wat grotere groepen, zeg maar. En de andere waar je het over hebt, die data stel ik zelf vast. En dan kan je gewoon alleen komen of met z'n tweeën aanschuiven. En dan verzamel ik ook 10, 12 mensen. Dat,
0: ja, op de website staan nu twee datums. Dat is 8 oktober en 22 oktober.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat, ja, ja. Ik geef ze door aan degene die dat erop zet.
0: Maar het is duidelijk dat ieder ander die je wil een feestje organiseren. En denk ik vind een workshop chocolade. Dan kan je daar in principe jou voor benaderen. Ja. Maar dat doe je dan op de dagen dat de winkel niet open is?
1: Ja, vaak 's avonds. En als het van mijn vrouw mag, ook al is op zondag. Er zijn veel verzoeken voor. Maar ik probeer dat te beperken, hooguit één keer in de week. Want we hebben het hartstikke druk. En het is, ik vind het heel leuk om te doen. En over chocolade te praten. Mensen zeg maar laten zien hoe het allemaal werkt. En dan mogen ze zelf ook bonbons maken op twee verschillende manieren. Dat is heel erg leuk, maar met voorbereiden en daarna alles weer opruimen, schoonmaken, ben je wel echt een behoorlijke tijd bezig.
0: Ja. Heb je nog ambities en plannen voor de toekomst?
1: ik ben nu heel voorzichtig aan het kijken of ik iemand kan vinden die het wil overnemen. Daar zijn wel wat eerste stappen gezet. Maar ik vind het zelf ook nog veel te leuk om door te gaan.
0: Nou, ik vind dat wel een opmerking die even zo terloops maakt.
1: Ja,
0: eigenlijk zeg je hiermee van, ik wil er eigenlijk mee stoppen. Ik weet niet op welke termijn, maar als je zegt van, ik ben iemand zoeken die het over wil nemen.
1: Nou, dat komt eigenlijk omdat mijn accountant, denk ik inmiddels 1,5 jaar geleden zei van, joh, heb je wat geregeld? Dan was in de buurt van mijn 65 jaar. Ik ben nu bijna 67 en ik vind het nog steeds leuk. Ik kan het ook fysiek nog steeds heel goed. Het geeft me nog steeds heel veel plezier. Alleen ja, ik weet niet hoe lang ik nog doorga, maar het wordt wel tijd om daar eens over na te denken. En het is niet vanuit een op andere dag geregeld. Ik noem mezelf altijd een zondagkind, omdat altijd alles op een of andere manier wel in orde komt en loopt. Dus ik ga er ook vanuit dat er... ook dit gaat lukken op termijn, maar ik heb geen datum of iets in mijn hoofd.
0: Nee, maar dat is wel een serieuze kandidaat op dit moment.
1: Ja, ja, alleen ja, wat op het ogenblik een groot probleem is financiering.
0: Je moet wel geld hebben om het kunnen overnemen, uiteraard.
1: Ja,
0: zelfsprekend.
1: Ja.
0: Even over de chocolaterie nog te spreken. Ik zag op de website dat er ook prijzen wel eens gewonnen worden. En daar werd bijvoorbeeld de Lady in Delft genoemd. Ken je de Lady in Delft?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En er werd ook nog even en passant gezegd dat een hele beroemde chocolatier in België is. Pierre Marbolini.
1: Marcolini.
0: Ja. Marcolini, heb ik het verkeerd opgeschreven. Marbolini. Marcolini.
1: Ja.
0: Marcolini. En ken je die toevallig persoonlijk?
1: Ja. We hebben in het begin heb ik, niet helemaal in het begin, maar heb ik een aantal keren meegedaan aan die wedstrijd. Er wordt in België georganiseerd voor de lekkerste bonbon, of praline zoals zij het noemen. En daar heb ik al deze jongens, maar ook Dominique Persoon, een hele leuke vent. Die heeft inmiddels zijn eigen plantage en komt veel op televisie als deskundige. Maar weet je, het is een redelijk klein wereldje van de zoals zij dat noemen, artisanale pralinees. Maar ook in Nederland, heel toevallig ben ik gisteren, was er een bijeenkomst van Verona. De V-Circle noemen ze dat. Dat zijn een aantal mensen in Nederland die met Verona werken en op een bepaalde manier. Er komen regelmatig bij elkaar en het is wel leuk. We kennen elkaar allemaal en wisselen ook dingen uit. Dus het is op zich een heel prettig groepje mensen.
0: Is België het topland als het om chocola gaat?
1: Ja, die discussie.
0: Is een vraag. Ja. Ja. Belgisch bier is in ieder geval, staat in hoog aanzien, weet ik.
1: Ja, ja, ja, maar dan moet je niet drinken zoals wij gewend waren met pils drinken. Want,
0: zeker niet.
1: Daar ga je de fout in. Ja. Weet ik uit eigen ervaring. Ja, er is een al heel lang een strijd tussen wie de eerste chocola gemaakt heeft en wie de bonbons hebben uitgevonden. Er zijn wel wat dingen die vast zijn gelegd. Maar Zwitserland, België en maar ook Nederland zijn daar nog steeds niet ijver uit wie nou de eerste was.
0: Nee, de Belgen hebben het gewoon heel simpel gezegd. Die zeggen de Belgische pralinee is uitgevonden dan Neuhaus.
1: Ja, dan, ja. Nee, dan ben je overal vanaf.
0: Ja, overal vanaf.
1: Ja, nee, en nu zeg je Neuhaus en dat is nog steeds een instituut in België. Alleen heel, vind ik, oudbollig. Die maken volgens mij nog, als ze hem inderdaad hebben uitgevonden, nog steeds dezelfde. Dat,
0: ja, one trick pony gebleven. Ja, zeg maar. Ja. Maar als om jouw assortiment gaat. Heb jij dan nog daar nog een wens in dat je zegt van nou, ik heb toch nog wel een paar dingen op mijn lijstje staan die ik toch nog eens een keer wil proberen bij dat zeg maar aanpassen van je assortiment?
1: Nee, niet heel direct op dit moment. We hebben natuurlijk al heel veel verschillende dingen gedaan. Af en toe worden ze wel eens gek van mij, want er liggen overal briefjes en aantekeningen en ik denk niet dat je mijn oorspronkelijke receptenboek moet zien, want dat is gekrast, gedaan, aangepast. Vaak eenmalige dingen die ik maak, schrijf ik. Ik heb wel geleerd nu op te schrijven wat ik doe. Want soms is het heel erg lekker.
0: Heb je ooit de behoefte gehad om een receptenboek uit te brengen?
1: Nee, maar we moeten wel de versie die we nu hebben, die moet wel herzien worden. Want dat merk ik bijvoorbeeld met nieuwe stagiaires. Wij zijn een heel ambachtelijk bedrijf. We doen heel veel verschillende dingen. Heel veel verschillende handelingen. Heel veel. En dan vergeet je soms dat het allemaal vanzelf gaat, zeg maar. Alleen als je het moet uitleggen, dan denk je, jeetje, we doen best wel heel veel dingen die voor ons heel natuurlijk zijn. Maar bijvoorbeeld als je
0: zou eigenlijk je productieproces moeten gaan beschrijven, zeg maar.
1: Ja, maar ja, ik ben redelijk. Ik zeg altijd, efficiënt werken is niet leuk. En dat klinkt dan een beetje.
0: Maar als je iets wil overdragen aan bijvoorbeeld een ander, is dat wel makkelijk voor jou?
1: Nou, dat zijn dan van die momenten dat je erachter komt dat als er staat verwarm. En ik weet wel of je het moet koken of tot 80 graden of zo. Maar als je dat voor het eerst ziet, heb je geen idee wat je moet doen. Dus, en wij vragen constant. Want lees het nou, snap je alles, mis je iets. En dat wordt dus constant bijgewerkt. En ik hoop zometeen.
0: Nou, zou dat een mooie afsluiting van je carrière kunnen
1: zijn? Ja, ja, zoiets, een receptenboek waar alles in klopt. Ja, nee,
0: maar alles is maar voor je opvolger.
1: Ja, ja, als je dan zegt ambitie, ja, die moet er nog uitkomen.
0: We gaan even naar muziek luisteren. Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Daar hebben we er weer een, hoor.
1: Ja, ja, ja. Toen ik het terugzag, het lijstje, dacht ik, oh. Nou, dat kwam eigenlijk naar aanleiding van Vaderdag. Maar daar hebben we het straks nog wel over.
0: Australië, volgens mij.
2: Early morning.
0: Let's go.
2: There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Ja, zo aan de tekst te horen is het toch een afscheidsnummer.
1: Ja, ja, nu ik het lijstje terug hoorde, denk ik ook van. Maar dit was eigenlijk... ik heb natuurlijk veel jongelui bij mij over de vloer. En die draaien weer heel andere muziek. En dat houdt mij ook wel bij. Sommige dingen vind ik helemaal niks. Maar dit nummer kwam voorbij. En dat vond ik heel erg mooi. En ik dacht in eerste instantie dat het ging over een liefje. Een vriendin die, waar die afscheid moest nemen. Maar het gaat over zijn vader die toen heel ziek was. Hij heeft het inmiddels overleefd. Ook dat wel. Ja, dan moest ik ook weer aan mijn eigen vader denken. Die is helaas nu meer dan 30 jaar geleden overleden. Hij heeft nooit dit meegemaakt wat ik nu allemaal doe. En ik denk dat hij daar best wel trots op geweest zou zijn. En dat mis ik nog wel eens. Zoals nu met Vaderdag, weet je wel. Dat zijn dan van die momenten dat je daar weer aan denkt.
0: En je grootouders, heb je die gekend?
1: Nee, één oma van mijn moeders kant. Mijn oma, opa, die was ook chocolatier.
0: Dus toch?
1: Ja, het zit kennelijk in je genen. En vandaar dat wat ik net zei, het ging allemaal heel erg makkelijk. Dus ik heb soms het idee, ik ben niet gelovig, maar dat hij waarschijnlijk boven de boel regisseert. Maar ik heb hem nooit gekend. Ik was een jaar toen hij overleed.
0: En waar had hij zijn zaak?
1: In Amsterdam.
0: Ook toch in Amsterdam.
1: Ja, en dat is van mijn moeders kant, Smolders. Hangt ook een foto van hem bij mijn zaak, heel groot met zijn bestelouders en een oom van mij. Die oom heeft er nog wel meegemaakt, de opening. Die was ook heel trots dat hij daar hing.
0: En die was ook al betrokken bij de chocolade?
1: Ja, dat moest hij. Dat was de oudste zoon, de broer van mijn moeder.
0: Of de opvolger of zo.
1: Ja, maar die is er niet mee verder gegaan.
0: Nee, die had het niet het heilige vuur.
1: Nee, er staan wat bestelouders op die foto van mijn opa toen. Maar daar was hij altijd doodsbang, want die remmen deden het niet zo goed. En de broer van mijn opa, die is toen in Utrecht begonnen. En dat is wel op zoon en inmiddels kleindochter overgegaan, die ik zo af en toe ook weer zie, want die werkt ook met Verona.
0: Dus op een of andere heel manier... toevallig, ja. Het kan geen toeval zijn.
1: Het zou wel zo moeten zijn, denk ik. Maar het kwam er eigenlijk pas achter toen ik al bezig was, met het inrichten.

0: Dat ik tijd tekort kom. Ja. Ik heb heel veel interesses. Ik heb geen lijstje wat ik nog allemaal
1: wil. Specifieke hobby's?
0: Ik heb een oude BM uit 1957, 60 kwadraat, die ik helemaal aan het opknappen ben. Het is helemaal hout, dus dat is best wel veel werk. Wat ik net in het begin zei, van ik vind het heerlijk om met hout en mijn handen te werken.
1: Een oude BM is een boot?
0: Ja, een zeilboot, sorry.
1: Ja, want dat is een gebied waar ik niet heel erg in thuis ben.
0: Ja, het is een houten zeilboot. Tegenwoordig zijn ze meestal van polyester, maar deze is heel oud en dus moest er heel veel aan gebeuren. En dat is een doorlopend project.
1: Ja, want je bent ook wel een zeilliefhebber. Want als je een boot gaat maken, dan moet je dat ook wel niet doen, denk ik.
0: Nee, het gaat mij om het maken.
1: Ik ga jou maken. Als je gerestaureerd is, ga je hem gewoon verkopen.
0: Ja, of die jongens gaan ermee zeilen. Ik weet het niet.
1: Peter, heel fijn dat je hier was. Heel veel succes met de voortzetting van je zaak. Of het overdragen van je zaak aan een ander.
0: Ja.
1: En fijne dag verder.
0: Ja, dankjewel.
1: En Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. We gaan eruit met Halleluja.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
1: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
0: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
2: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
0: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep nu 50 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A44. De A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen is een lading van de vrachtwagen afgevallen. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom is bij Leimuiden een ongeluk gebeurd. Hier heb je 20 minuten op onthoud. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
1: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
0: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
2: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden, mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
0: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam heb je bij Nieuw-Vennep een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel staat een te hoog voertuig. Hier heb je 10 minuten vertraging. De weg is dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartier vertraging. En op de A12 Utrecht naar Den Haag is bij knooppunt Gouwen een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwestad Radio.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. Files die nog opvallen zijn de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp heb je een half uur vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt het Gouwen is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4 en dit duurt ongeveer tot 11 uur. En dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je nu 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen nog een kwartier vertraging. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij Reewijk is een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De weg is daardoor dicht en het verkeer wordt omgeleid via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4... En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS.

0: opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 5 minuten vertraging. De andere kant op de A20, richting hoek van Holland, tussen knooppunt het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 10 minuten vertraging. En op de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn, tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK.

0: De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessen water. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 5 minuten vertraging. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat bij Moordrecht een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: mee. Gouwestad Radio presenteert
1: de Golden Oldies Revival.
0: Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor er kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag.

0: rijstrook is hier dicht. En op de A12 iets verderop tussen Bodegraven en Gouda nog 10 minuten vertraging. Ze zijn daar aan het bergen en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Katrien Strapel met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low-Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam zorgt voor een half uur extra reistijd tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Het staat 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A4 Amsterdam Den Haag voor het knooppunt Burgerveen heb je een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam voor de keteltunnel doe je er op dit moment ook al 20 minuten langer over. Dan de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht is het oponthoud ook 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan twee dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep doe je er bij elkaar opgeteld 3 kwartier langer over. Diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam tussen Knoop het Hofvliet en Rijswijk 1/2 uur extra. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeval. Dan de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden 1/2 uur vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 20 minuten extra. En de andere kant op voor het Terbrechtseplein doe je er ook 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: wacht op jou.
1: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 150 kilometer file in de regio. Op de A4 richting Rotterdam heb je ruim een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Er is daar eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en Zwijndrecht een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht een kwartier vertraging. En de andere kant op tussen knooppunt Gouwen en het Terbrechtseplein is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: gaan.
1: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
1: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
2: Mevrouw Keijzer.
3: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord, of ze vergeet hem.
2: U kunt gewoon
1: wel even uw vraag herhalen.
2: U kunt gewoon vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
0: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Opnieuw loopt het vast op de A4 richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg staat 16 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: gek. Je hoort het al, niks is te gek, maar totaal normaal. Ja mensen, oh, ik hoop dat je ingesmeerd hebt vandaag, want wat een warme dag. Ja, de zomer heerlijk en toch soms ook wel heel erg heet. Met totaal normaal gaan we geen heftige onderwerpen uit de weg, maar we willen het lekker zonnig en luchtig houden. Ik ben trouwens Marcia en ik ben veel te snel. Programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer, totaal normaal. En elke keer een thema. Ja, en in dit geval zitten we aan de laatste uitzending voor onze zomerstop. En de eerstvolgende keer wordt 10 september. En we doen het lekker rustig aan vandaag. En we zoeken uit wat de zomeractiviteiten zijn in Gouda. En omrand met live muziek vanuit de studio. Er zitten twee gasten bij mij. Het is gelukkig niet zo heet in de studio. Niet zo erg als buiten in ieder geval. Ik heb Erik zitten. Dat is van de live muziek.
1: Hallo.
0: Ja. Hey, welkom in de studio. Ik ga samen met hem een aantal liedjes verzorgen. Dan hebben we Jean Lama Maison, als ik dat goed uitspreek.
2: Ja,
0: welkom in de studio ook. Dit is iemand van Goud Asfalt. Die gaan we nog spreken. En we hebben ook Gouda Bruist. En we gaan nog kijken wat er nog meer te doen is in Gouda, behalve deze dingen. En we sluiten af met een gedicht. Dus we kunnen gewoon lekker rustig gaan doen vandaag. Ik denk dat dat niet meer dan nodig is op zo'n warme dag. Dus doe lekker rustig aan. Maar laat de radio vooral op totaal normaal staan.

0: Ja, gauw ouwe hoor. Hoe heet hij ook alweer? Here Comes the Sun. Hoe heet dat nou? Erik, jij kent dat nummer wel, toch? Ja. Misschien nu?
1: Here Comes the Sun van de Beatles.
0: Van de Beatles, ja. Dat is zo'n bekende, joh. Maar goed, ik ben gewoon een barbaar. Dus daarom denk ik, ik doe net alsof ik het op andere mensen interview of zij het weten. Want ik weet het definitely. Ik ben ook nog helemaal vergeten mijn knoppen aan te zetten. Ik zie ook helemaal niet welke nummers aanstaan. Goed voorbereid is het halve werk, zeggen mensen dan. Je luistert naar Radio Totaal Normaal op deze warme dag. Excuus als mijn hoofd een beetje op het half functioneren werkt. Maar we gaan er lekker een zomerse uitzending van maken voor onze zomerstop. Om dan te beginnen, een beetje afgelegen, maar toch ook wel bekend voor de meeste Gouwenaren. Te bereiken met een pontje of gewoonweg heel ver omrijden. Een oud industrieterrein, nu gebruikt door kunstenaars, muzikanten en milieubewuste ondernemers. Waar winkels zitten, maar ook festivals georganiseerd worden. Of zoals zij het noemen, de culturele hotspot van Gouda, waar creativiteit stroomt. We hebben het dan over goudasfalt. En niet goudsasfalt, dat deed ik ook elke keer fout. We zijn benieuwd naar wat ze deze zomer gepland hebben voor ons. En sowieso nieuwsgierig van het bestaan en ontstaan daarvan. Nou, bij ons in de studio net al aangekondigd is Jean La Maison. Welkom.
2: Oké, ja, prima. Fijn om hier te zijn, om wat iets te mogen vertellen van Goud Asfalt.
0: Ja, nou, ik ben eigenlijk wel eerst benieuwd wie u dan bent.
2: Ik ben degene die zeg maar het verhuur doet. En ik ben een van de leden van het bedrijfsbureau. Oftewel het kloppende hart van Goud Asfalt.
0: Bedrijfsbureau.
2: Ja, wij regelen in feite alles van bruiloften tot en met optredens zoals wat er nu aan zit te komen, Goudsgeluk. En alles wat daartussen zit, wordt vooral geregeld vanuit mensen van het bedrijfsbureau.
0: Ja, want is dat dan logistiek of is het alles eromheen? Of?
2: Eigenlijk begint het bij de eerste afspraak van iemand wil iets doen op Goud Asfalt. Want Even voor de duidelijkheid, wij organiseren als Goud Asfalt niet zoveel. Wij faciliteren. Oftewel, wij zorgen dat het terrein er is, dat mensen geluid hebben, dat mensen met een bootje over kunnen, dat er geparkeerd kan worden. Dat is allemaal wat komt kijken bij zoiets als de evenementen die er dit weekend aankomen. Het Goudsgeluk Festival. 3 dagen, dan betekent dat de voorbereiding daarvan heel goed moet gebeuren en iedereen een beetje moet weten wat er van hem of haar verwacht wordt.
0: Ja, en u zegt dan faciliteren, maar dat betekent dat het dan, ik begreep er een beetje uit, dat het vanuit de bedrijven zelf dan georganiseerd wordt? Of,
2: ja, ook, of van buitenaf.
0: Of van buitenaf. En dan komen ze naar jullie toe omdat jullie dan behouder zijn van het terrein, als het ware.
2: En bijvoorbeeld wat er nu aankomt, Goudsgeluk Festival, die moeten een podium hebben, die moeten geluid hebben, meer van dat soort dingen. Ja. Nou, dat doen ze voor een groot deel zelf, maar elke vraag die er is, die wordt door Goud Asfalt binnen het bedrijfsbureau opgepakt.
0: Ja. Dat is wel heel interessant, want ik ben wel benieuwd. Hoe zou je dan zelf Goud Asfalt omschrijven? Want wij kennen natuurlijk alleen maar op de oppervlakte van wat we zien.
2: Ja.
0: Maar hoe zou je dat dan omschrijven?
2: Ja, het is een creatieve broedplaats. We proberen iedere keer, laat ik zeggen, in ieder geval heel erg milieubewust bezig te zijn. En elke keer ook te vieren als we iets voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld wat niet zo lang geleden is gerealiseerd, is met name de spoelfunctie van onze toiletten.
0: Ja.
2: Dat gaat allemaal niet op water van de waterleiding. Dat gaat echt op water vanuit de Hollandse IJssel.
0: Kijk.
2: Dus we zijn, in ieder geval met heel veel dingen steeds bewuster bezig. We hebben ook een heel groot zonnedak. Meer dan 400 zonnepanelen. En die is sinds kort aangesloten op een enorme accu. Dus dat betekent ook daar kunnen we weer milieubewust bezig zijn. Dat willen we als Goud Asfalt heel erg graag.
0: Ja, dus als je al zegt, het is eigenlijk een soort, eigenlijk moet ik het zien als het is een soort streven. En je begint eigenlijk iets minder bewust, maar je gaat elke keer weer een stapje verder om het wat milieubewuster te maken.
2: Ja, maar dat is hetzelfde met het opknappen van de panden die er natuurlijk staan al vanaf dat Gouda, niet goud asfalt, maar koud asfalt was.
0: Ja.
2: En die panden moeten dus goed onderhouden worden.
0: Ja.
2: En dat betekent dat je dan gaat kijken naar milieubewuste oplossingen. Bijvoorbeeld hergebruik hout, hergebruik glas. Al dat soort zaken. En daar wordt met name bij Goud Asfalt heel erg op gelet. En dat doen we ook in samenwerking met de ondernemers. Waarvan de twee grootste het Gouden Strand en de Theaterbakkerij zijn. En daarmee hebben we een goede band met betrekking tot het maken van afspraken.
0: Ja, ja. Dat is wel fijn dat je dan inderdaad mensen hebt die... Maar ik neem ook aan dat als jij als bedrijf aangesloten wil zijn bij Goud Asfalt... dat je ook wel aan bepaalde eisen dan moet voldoen als je streeft naar die... groenheid. Welke regels moet je dan bijvoorbeeld aan voldoen voor jullie?
2: Nou, voor ons is het heel belangrijk dat we met name geen afvalprobleem krijgen. Elke keer als er een evenement geweest is, dan zou je de hele boel weer moeten opruimen van vooraf aan. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we tijdens evenementen eigenlijk al proberen de boel schoon en, laat ik zeggen, toonbaar te houden.
0: Ja.
2: En dat is voor ons best wel belangrijk. Want in het verleden, stond er hier en daar een pandje en dan gebeurde er wat op ergens op een open plek. Maar nu hebben we daadwerkelijk de opbouw van podia en de plekken waar mensen met food trucks bijvoorbeeld in allerlei dingen die wij niet hebben kunnen voorzien.
0: Ah ja. Ja, en als je dan zegt, het is afval. Wat moeten we dan aan denken? Wat doen jullie dan daarin anders? Wat zijn dan dingen waar jullie dan rekening mee houden? Is het dan puur het opruimen? Of is het ook het gebruik van bijvoorbeeld herbruikbare glazen op festivals
2: absoluut.
0: Of zo?
2: Ja, we hebben net Ride to Remember gehad. Een hele grote happening van met fietsen en zo. En degene die daar de drinkcar verzorgde, die hebben ervoor gezorgd dat de bekertjes weer terug kunnen en die worden dan gerecycled. Dus alle kartonnen bekertjes worden verzameld en die worden dan weer gerecycled. Nou, dat vinden wij heel belangrijk, want je kunt wel van alles weggooien, maar het is natuurlijk beter om te zorgen dat dingen tot het laatste moment optimaal benut worden.
0: Ja, en dan nog steeds binnen de juiste hygiëne voorschriften blijven werken en zo. Op die manier. En hoeveel mensen zijn nou, want u bedoelt dan de huur en u zei ook iets over liefst met leerlingen begeleiden of zo. Wat was dat dan? Dat heeft de luisteraar niet gehoord, maar dat hoorde ik u net zeggen. Wat houdt dat dan in?
2: Nou ja, het is zo dat Goud Asfalt is een ideale plek om praktijkschoolleerlingen kennis te laten maken met allerlei klussen die nodig zijn om een terrein zoals Goud Asfalt goed bij te houden. Dus van het opruimen tot het graven van greppels voor waterleidingen, het onderhouden van het stadstrand wat we hebben, het zorgen dat als er lekkages zijn, wat niet zo gek is na de buien van de afgelopen keer, dat we dat direct aanpakken en dat we dan zorgen dat de terreinen weer voor iedereen en met name de ondernemers weer goed bereikbaar zijn.
0: Ja. Maar moet ik dan aan kinderarbeid denken? Of
2: nee. Nee, want de leerlingen vinden het juist hartstikke leuk, omdat dat zijn dezelfde leerlingen die bijvoorbeeld bij de Hoogvliet of bij de C1000 of weet ik veel wat, ook stage lopen.
0: Het kan vanuit auto stageplekken zijn.
2: Ja,
0: het is niet, je moet niet denken aan een schooluitje. Of,
2: Nee. Het is echt, we brengen de leerlingen we halen ze op bij het Berg-IJzendoornpark en we fietsen ze met ze naar Goud Asfalt. En daar staan mensen klaar van onze vrijwilligers die dan de klussen hebben verdeeld. En de ene keer is het iets graven, de andere keer is het iets opbouwen, helpen afbreken van podia, zorgen dat het terrein schoon is. En dat soort dingen. En leerlingen vinden dat, wij ervaren dat als dat ze dat veel leuker vinden als dat ze bij bijvoorbeeld een supermarkt of bij een andere instelling, wij noemen dat geestdodend werk moeten doen. Want bij ons moeten ze echt nadenken.
0: Oh jee. Ja,
2: want er zit een stuk verantwoordelijkheid ook aan.
0: En wat voor opleidingen, vanuit welke opleidingen kan je dan bijvoorbeeld bij jullie terecht? Waar moet ik dan aan denken?
2: Nou ja, in feite vanuit, hoe noem je dat? Ja, ik noem dat altijd VMBO breed.
0: Mm-hmm.
2: Dus in feite alles van het VMBO, of dat nu tuinonderhoud is of fietsonderhoud, autotechniek, noem maar op, al dat soort dingen. En dan is het zo dat leerlingen die wij hebben voor stage vanaf het derde jaar, in het vierde jaar certificaten kunnen halen zoals de vorkheftruc of de hoogwerker of het hanteren van een apparaat zoals de bosmaaier. Dus dat zijn dingen, ervaringen die ze bij ons op het terrein makkelijk op kunnen doen.
0: Ja, nou dat is natuurlijk, klinkt als een win-win situatie.
2: Ja.
0: Dat is wel goed geregeld dan in die zin. Dat je dan zowel mensen iets kan leren en ondertussen iets doen. Dat is toch ook een vorm van duurzaamheid misschien. Ja. Ik merk dat ik best wel een beetje heet krijg. Zullen we even een nummertje tussendoor draaien en dan gaan we zo weer verder.
2: Oké, prima.

0: Midnight Dynamo's van Matchbox. Ja, nu heb ik het scherm aan staan. Dan lijkt het net alsof ik verstand heb van nummers. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben een zomeruitzending. Ook vlak voor de zomerstop. We gaan weer beginnen op 10 september. En we zitten... aan tafel zit... Oh, nou word ik gewoon... Nu word ik teruggebeld natuurlijk. Aan tafel zit... Jean Lamaison. En hij is van Goud Asfalt. En die vertelde net al hoe die dingen duurzaam houdt. Ja. En hoe die... toch niet helemaal kinderarbeid deed, want dat waren stageplekken. En best wel goede ideeën ook met gewoon kleine beetjes, wat gewoon heel erg helpt met afval, ja. met wc's doorspoelen. Want waarom zou je dat niet vanuit de IJssel laten komen? Waarom moet dat kraanwater zijn? Weet je, dat zijn dingen waar ik überhaupt niet van snap dat dat niet inmiddels al zo werkt. Maar ja, ik ben dan wel heel benieuwd wat we deze zomer kunnen gaan verwachten. Want u benoemde al Gouds Geluk.
1: Ja.
0: Maar volgens mij zit er dit weekend of morgen, vanaf morgen zelfs al wat aan te komen. Niet. Ik begreep jazzfestival.
1: Oh, jazzfestival, maar dat is niet op Goud Asfalt.
0: Het is niet op Goud Asfalt, maar wel vanuit jullie, of niet?
1: Nee, ook niet vanuit.
0: Dat is wat ik begreep, joh.
1: Wat wij zeg maar op dit moment hebben staan is met name het Gouds Geluk Festival.
0: Ja.
1: En dat is, laat ik zeggen, tot nu toe, dat wordt waarschijnlijk ook ons grootste festival van dit jaar. Omdat normaal hebben wij een enorm groot festival discjockeys en dat soort dingen. En er is dit jaar gekozen om dat niet te doen, dit jaar. Om de dood te vragen. Het veroorzaakt best wel veel geluidsoverlast, parkeeroverlast, nou, noem maar op. Er zitten meer negatieve kanten aan dan positieve kanten. Vandaar dat we ontzettend blij zijn met de theaterbakkerij, die zeg maar het grootste deel van de organisatie van het Gouds Geluk Festival voor hun rekening nemen. En wat ik dit jaar

0: Ik.
1: Hollandse zomeravond. En waar moet ik dan aan denken?
0: Nou ja, ik denk Nederlandse hits. Zoals ze nu momenteel ook bij het voetbal. Van links naar rechts tot en met. Ja, hoe heet die jongeman? Het is niet mijn muziekstijl, maar die ook al die Hollandse hits aan elkaar zingt. En nou, daar is heel veel behoefte aan, blijkt. Omdat ja, een heleboel mensen komen dan op de eerste dag van het Gouds Geluk Festival. En dat heet dan ook de Holland, de Holland Happening.
1: Oké, okay. Maar u zegt van we hebben gekozen om geen DJ's te doen. Maar er zijn dus wel, is het dan optredens of is het meer gewoon muziek wat gedraaid wordt?
0: Nee, optredens echt.
1: Optredens, oké. Okay. Ja, want u zegt geen DJ's. Ik denk, nou is er dan geen muziek, maar er is zelfs live muziek, zeg maar. Oké. Okay. Ja. En dan heb, want welke data is dat en hoeveel dagen is het? En
0: het is
1: hoe ziet dat
0: dagen,
1: er een beetje uit?
0: De derde is het Hollandse Zomerfestival. Dus dan heb je
1: 3 juli.
0: Al die happenings. En de vierde, dan is het Undercover Festival. Dan hebben we alleen maar coverbands. Dus op het terrein. Nou, en daar is ook heel veel vraag naar. Omdat dat muziek is die iedereen herkent. Ik bedoel, of het nou muziek van de Beatles is. Van Amy Winehouse. Of van, in principe maakt het niet uit. Als de mensen maar het idee hebben dat ze veel mee kunnen zingen. En kunnen dansen. Wat dus ook heel vaak gebeurt.
1: En het is 2 dagen of is het 3 dagen?
0: Deze 3 dagen.
1: En dan heb je 5 juli, wat hebben we dan?
0: Hoe noem je dit? Dat is, we noemen dat het Food Festival. Dus dan komen de food trucks.
1: Oh, dat zit aan Gouds Geluk vast.
0: Ja. Dus dat betekent dat er 3 dagen achter elkaar gebruik gemaakt wordt van de podia door verschillende, zeg maar, onderdelen. Dus de ene keer Hollandse muziek, de andere keer undercover coverbands.
1: Ja.
0: Dus het betekent dat de plek hetzelfde blijft, maar de muziek, zeg maar, soort verandert.
1: Ja, maar dat is misschien ook wel slim, want dan kan je je avond kiezen en
0: En het is weinig opbouw. We zijn nu gemiddeld voor een beetje festival zijn we 2 opbouwdagen en 2 afbreekdagen bezig. En als je dan zeg maar hetzelfde podium gebruikt en alleen maar de geluidsinstallatie verandert en zeg maar degene die optreden. Want het is hetzelfde als dat, even kijken wanneer is dat, Gouda leeft. Dus dan komt in de stad komt er overal muziek, maar ook bij Goud Asfalt. En het is mooi als je daar gastheer van kan zijn. Dus Gouda leeft zijn bijvoorbeeld mensen die optreden bij de ondernemers. En dan is het onze taak om die verbinding te leggen. Dat de ondernemers weten van die artiest vanuit Gouda die wil graag 3 keer optreden bij de theaterbakkerij. Maar het kan ook zijn dat het bij een van de ondernemers is. Dus bijvoorbeeld de Blauwe Loods. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
1: Nee, wat is dat?
0: Het is een van de plekken op Goud Asfalt. Die al vanaf het begin in gebruik is. Maar nu verbouwd is tot 8 units. Waarbij met name kunstenaars, mensen die kleinschalig sieraden maken. Noem maar op. Een plekje hebben. Dus dat betekent dat er heel veel reuring is rondom die Blauwe Loods. En die staat achter op het terrein. En daarnaast staat de metaalloods. Daar zijn ondernemers bezig met dingen van metaal te maken.
1: Oh ja.
0: En daarvoor is dan, zeg maar, onze, ik moet niet zeggen houthakker, maar degene die zeg maar heel veel kunst maakt van hout. Van houten onderdelen. Nou, en dat is best wel mooi. Als je die dingen kan combineren met optredens. Want dan gaat gewoon iemand in een bedrijf zitten met een gitaar op zijn knie. En die gaat gewoon, de mensen die weten dat die artiest daar optreedt. Ja, die gaan daar tegenover zitten. Dus dat is allemaal niet zo grootschalig. Het is allemaal wat intiemer.
1: Ja, want we hebben het over ondernemers, maar er zitten daar gewoon ateliers. Maar dat zijn dan wel bedrijven. Het is ook allemaal wel open. Ik ben ook wel eens geloof ik ergens naar binnen gegaan. Dat ik dacht, het is wel heel bijzonder. Een kunstenaar waar die eigenlijk een soort van zijn eigen museum maakte, waar die tegelijkertijd ook aan het werk was. Zeg maar. Wel heel bijzonder. En dat wordt dan weer gecombineerd met andere activiteiten.
0: Ja, dat klopt. En dat is het mooie, omdat je bouwt dan eigenlijk als Goud Asfalt, wij zijn een facilitair terrein, bouw je een band op. met degene die organiseren. Dus de ene keer is het een artiest met een gitaar die fantastische liedjes zingt. En de andere keer is het gewoon een klein bandje of een combootje of een jazzgroepje. En die hebben allemaal een plek besproken bij de ondernemers. Dus bijvoorbeeld

0: Depot 24, 32, nou, weet ik niet. Degene die die barbecues doet, die heeft dan een plekje gemaakt op zijn terrein waar iemand kan optreden en waar mensen naar die muziek kunnen luisteren. Dus dan is er een duidelijke verbinding tussen evenementen en ondernemers.
1: Ja, want dat lijkt me nog best wel een soort van spaghetti worden op een gegeven moment als je dat niet goed regelt.
0: Ja.
1: Dus ik neem ook aan dat je een soort algemene ondernemersding hebt van alle mensen van dat terrein,
0: Ja.
1: die ook bespreken wat gaan we organiseren, waar gaan we het organiseren, dat elkaar ook niet bijt, dat de een zegt, goh, ik ga daar een beentje neerzetten, dat iemand anders die ernaast zit ook een beentje neerzet,
0: Ja.
1: dat dat
0: Nee, dat doen ze in heel goed overleg. En het is voor ons echt genieten, want wij zorgen eigenlijk alleen maar voor de plek. We zorgen dat als mensen op bezoek komen, dat ze de auto's kwijt kunnen. Dus dat doet Goud Asfalt voor een groot gedeelte.
1: Het is wel, ik heb wel het idee dat het een soort hele unieke plek is. Zijn
0: Ja.
1: er meer plekken zoals Goud Asfalt? Ik bedoel, ik kan het ook amper omschrijven. Ik moest een soort
0: Ja.
1: omschrijving maken. Ik denk, ja,
0: Ja.
1: hoe moeten we het noemen? Want
0: Ja,
1: het is
0: eigenlijk
1: zoveel
0: willen
1: tegelijk.
0: we, ja, eigenlijk willen we een hip strand zijn. Maar we merken gewoon dat bijvoorbeeld, ik heb op maandagochtend heb ik bureaudienst. Dan zit ik dus op Goud Asfalt alle administratie te verwerken. En dan komen de papa's met de kindjes. Want dat is heerlijk als papa dingen kan doen. Terwijl de kleine in de zandbak speelt. En dat faciliteren we ook. Dus dan mag je
1: Ja, voor
0: gewoon je
1: alles en
0: eigen.
1: iedereen eigenlijk.
0: Ja, je mag je eten en drinken zelf meenemen. Dus je kan dan gebruik maken van de faciliteiten die wij op Goud Asfalt hebben. En dat is wel leuk.
1: Ja, dat is zeker leuk. En trouwens, 27 juni had ik gezien, is er Goudse Popweek en dan hebben jullie ook
0: Ja, die
1: Maak
0: bedoelde ik net.
1: Ministerio gebeurt en Laboratorium, whatever dat is.
0: Ja.
1: Dus jullie doen wel degelijk dingen, zeg maar. Want dat jazzfestival is dan op dezelfde moment, denk ik
0: Ja.
1: dan.
0: Ja, en daar hebben wij van gezegd van dat is niet te combineren.
1: Dat is lastig, lijkt
0: Ja,
1: me ook,
0: het is echt
1: ja.
0: niet te
1: Want dan
0: combineren.
1: ga je elkaar zitten weg.
0: Nou ja, het is zo, omdat ze bij de ondernemers zitten, daar zijn we al heel blij mee, hebben ze een eigen plek. En die kunnen ze zo inrichten dat ze geen overlast hebben van de andere optredens. Want die vinden allemaal op het terrein plaats.
1: Wat
0: En
1: anders.
0: als, ja, en normaal, als het wat minder weer is, dan gaan mensen naar binnen. Dus ze hebben ook gewoon, ja, zeg maar, plekjes waar je kan zitten, luisteren naar de muziek ergens binnen. Maar iedereen wil natuurlijk met dit weer, willen ze liefst allemaal op een terras voor hun, zeg maar, hun ondernemersplekje.
1: Of binnen mijn airco, dat is
0: Ja,
1: misschien.
0: dat kan ook. Ja. Maar dat is ook geen gek idee, nee.
1: Nee, en jullie hebben zoveel zonnepanelen dat je het misschien nog wel kan permitteren, ook wat dat
0: Ja,
1: betreft.
0: ja.
1: Ja, nee, ik weet nog dat ik de eerste keer bij Goud Asfalt kwam en echt dacht van, wat is dit voor een mooie plek eigenlijk? Het is echt zo'n klein moestuintje en
0: Ja.
1: het is dan heel industriële look, maar tegelijkertijd eigenlijk heb je de contrast dat je ook weer de andere kant op juist heel
0: Ja.
1: bewust wil zijn van alles. En het is eigenlijk heel, ja, ik moet toch echt zeggen, gewoon dat het een hele bijzondere plek is.
0: Ja.
1: Alleen al dat je met een pontje erheen kan,
0: Ja, nou
1: vaak.
0: dat vinden de
1: Dat,
0: mensen ook schitterend. Ja.
1: ja, dat is
0: Ja.
1: echt superleuk. Ik denk dat we aardig een beeld hebben van wat jullie doen en wat we kunnen gaan verwachten. Is er nog iets wat ik gemist heb?
0: Nou ja, we hebben op dit moment ook in de planning in augustus. Hebben we iets wat heet Zomer aan de Overkant? Dan zijn er ook allerlei optredens, maar soms ook gewoon alleen maar muziek die dan gedraaid wordt. Maar vooral gericht op gezellig samen zijn. Dus ik kan rustig vertellen, ons bootje gaat natuurlijk best wel vaak heen en weer. Maar soms wordt er wel eens om 22:30 s'avonds opgebeld. Kunnen we nog even met het bootje naar de overkant? We willen even chillen op het strand. Nou, dat soort dingen, ja, dat maakt het ook weer heel levendig. Want de ondernemer daarvan, van het Gouden Strand, die vindt het alleen maar prettig dat er zoveel aanloop is. En nou
1: Want
0: ja.
1: de ondernemer van het Gouden Strand doet ook het bootje.
0: Hij probeert het bootje in ieder geval elke keer van tevoren vast te leggen. Want het bootje draait op schippers die ook weer vrijwilligers zijn. Dus als er veel georganiseerd wordt, dan wordt er een behoorlijke wissel getrokken op de schippers. Want die hebben soms diensten van 7 tot 9 en van 9 tot 11 en van 11 tot 12.
1: Dus je hebt ook nog eens heel veel vrijwilligers. Hoeveel mensen zijn er dan allemaal actief bezig bij dat goudasfalt? Dat zal niet
0: Tussen de
1: missen.
0: 50 en de 120 ongeveer.
1: Ja,
0: Ja.
1: wauw. En hoeveel zijn er van vrijwillig?
0: Alles.
1: Alles.
0: We werken alleen maar vrijwillig.
1: Behalve de ondernemers.
0: Behalve de ondernemers natuurlijk. Maar die doen het ook voor een deel voor hun brood. Die moeten er ook geld mee verdienen.
1: Ja.
0: Dus dat is... Want we hebben natuurlijk nou ook bijvoorbeeld een bierbrouwer. Die zat er al. Maar de bierbrouwer die er zat, die had zoiets van... Ja, ik vind een andere plek leuker. Ik ga daarheen. En nou heb ik 1, 2, 3, 5 gegadigden die allemaal... Die bierbrouwer zit ook bijvoorbeeld gekoppeld aan, hoe heet dat, die bijen, met die bijentoestand. Ja, met honing en zo. En dat willen een heleboel mensen overnemen. Want dat is, hoef je niet zoveel aan te doen. Die bijen doen het in feite, maar je moet dan wel onderhouden. En
1: dat dan niet mede?
0: Dat hebben ze dus nu ook. Heel goed.
1: Ja, mede. Gaaf. Heel gaaf. Ja. Leuk, zeker als de combinatie met bijen. Dan ben je weer terug bij dat allemaal. Nou, het klinkt helemaal goed. Ik denk ook, jullie doen zoveel. Dat gaan we ook niet in één interview voor elkaar krijgen. En ik denk niet dat mensen met pen en papier erbij staan. Het enige wat ze hoeven te onthouden is goudasfalt.nl.
0: Ja.
1: En daar kunnen ze alle activiteiten zien. En ga vooral een keertje kijken als je het nog niet kent. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet zo is. Maar dan wil ik in ieder geval wel bedanken voor uw tijd.
0: Oké.
1: En het was weer interessant. En succes met alles wat u nog gaat ondernemen zelf en vanuit Goud Asfalt.
0: Ik moest één ding ik niet vergeten.
1: Oh ja?
0: En dat is de kofferbakverkoop.
1: Ja.
0: Het terrein is uitstekend geschikt voor een kofferbakverkoop. Gewoon zeg maar de spullen uit je auto laden, neerzetten en de anderen lopen er langs en dan worden er allerlei dingen verkocht.
1: Okay.
0: En dat is dit jaar best wel groot succes geweest, want we zijn ooit begonnen met 1 keer per jaar en nu is het al ik geloof over 2 weken de 3e keer. En er is best wel heel veel belangstelling voor. Nou, dan voorzie je ook weer in de behoefte, want dat is ook weer.
1: Maar zoeken jullie dan recycling. Mensen die komen of mensen die de spullen? Ja, allebei. Oké, en neem aan dat je daar ook op goudasfalt.nl alles over kan horen. Ja. Nou, dat is helemaal duidelijk. Nou, bedankt in ieder geval voor toch in deze hitte komen. En succes met alles.
0: Ja, nou bedankt. En jullie ook. En ik zeg altijd, wil je weten wat goudasfalt is, moet je komen kijken.
1: Ja, want wat we nu hebben beschreven klinkt nog steeds heel vaag. Ga vooral inderdaad een keer kijken, daar ben ik helemaal met u eens.
0: Ja.
1: Dus doe dat vooral. Goudasfalt.nl voor de rest. En heel erg bedankt in ieder geval.
0: Oké, graag gedaan.
1: Dank u wel. Dit was Jean La Maison van Goud Asfalt.

0: Ja, welkom terug bij Rijden de Taal Normaal. We hebben een zomerse uitzending en for some reason is elke gast in de studio vandaag. Dat was ook onverwacht, had ik niet verwacht, maar heel erg leuk. Dus we gaan ook gezellig weer verder. We hebben een zomeruitzending en we zijn gewoon benieuwd wat er allemaal in Gouda allemaal te doen is en zo. En ja, we hebben ook nog live muziek en dat gaan we naar tweede uur opschuiven, want we moeten soms een beetje improviseren in het programma. En daar zijn we heel goed in geworden na 8 jaar of zo. Dus we spreken nu een stichting die iedereen aanmoedigt die iets wil doen voor zijn of haar straat, buurt, wijk of stad. Het is een platform voor alle soorten initiatieven, ook bewonersinitiatieven. En zijn vieren hun 15 jaar bestaan en werken samen met meer dan 600 lokale organisaties. En dan hebben we het over Gouda Bruist. Ja, naast mij zit Helene van Praag. Welkom in de studio en bedankt dat u wilde komen.
1: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, leuk. Heeft u eerder een interview gedaan? Of,
1: Jawel, ik ben er wel eens vaker geweest.
0: Oh,
1: ja.
0: Kijk, nou, dan komt het helemaal goed. Ja. Ook als u dat niet heeft gedaan trouwens hoor. Ik ben wel benieuwd, wat is uw rol binnenin Gouda Bruist?
1: Nou, ik heb sowieso ben ik al vanaf het begin betrokken bij Gouda Bruist. Ik ben ook een van de medeoprichters al daarvan. En we zijn inderdaad officieel als stichting 15 jaar. Dat heb je heel goed uitgezocht. En we bestaan al zelfs nog langer. Maar toen heette het nog anders. Ja.
0: Hoe heet
1: en,
0: het eerst?
1: Het heette eerst Ideeënbrouwerij. Ja.
0: Ideeënbrouwerij.
1: Ja, maar, dus verder, maar nu is de naam Gouda Bruist. En dat is gelukkig ook heel bekend. Mijn rol is... ik ben eigenlijk community builder en aanjager, verbinder binnen Gouda Bruist. Ja.
0: Oké, ja, want u zegt wel medeoprichter. Dus u zit ook al vanaf helemaal het begin er dan in.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Heeft iemand hier een telefoon aanstaan, denk ik? Die moet even
1: ik
0: iets
1: heb
0: verder
1: wel
0: weg. Ja. Is oké. Ja, ik hoor dat. Ik weet niet of je het on-air hoort, maar ik hoor dat wel. Maakt niet uit. Nee, leuk. En community builder, dat klinkt heel fancy. Maar het is een beetje het sociale aspect dan. Maar hoe moet ik me dat voorstellen binnenin Gouda Bruist? Misschien voordat ik die vraag stel... Wat is Gouda Bruist? Dat is misschien de makkelijke. Hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, nou ja, dat is niet eens heel makkelijk om te schrijven. Maar wij zijn vooral een collectief, een platform voor alle Goudse initiatieven. Dus alles wat van onderop komt, vanuit bewoners. En wij verbinden dat, maken dingen zichtbaar, maar stimuleren dat ook. En helpen iedereen met ideeën of initiatief. Kunnen wij verder helpen. Maar we proberen ook heel veel verbindingen te leggen. En zelf zijn we ook aanjager van initiatieven. En we hebben heel lang waren we heel erg meer stedelijk gericht. Op het soort bouwen van een heel stedelijk netwerk van allemaal actieve bewoners. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Want er zijn ook hele mooie dingen uit voortgekomen. Als ik net hoor over dat het over goud asfalt ging. Nou, daar hebben ook heel veel mensen die via Gouda Bruist met initiatieven bezig waren. Die hebben ook... daar hun energie in gestopt om goud asfalt van de grond te krijgen. Dus zo zie je eigenlijk dat die samenwerking tot allerlei nieuwe initiatieven heeft geleid.
0: Nou, dus jullie werken eigenlijk stiekem een klein beetje samen. Of indirect, zeg maar. Op de
1: nou
0: mensen
1: ja, wij proberen alles eigenlijk met elkaar te verbinden. Maar wij waren vooral in de beginfase. Kijk, nu is goud asfalt helemaal een zelfstandige stichting, organisatie. Ja. En daar gebeurt van alles. Maar wij zijn vooral toen... Het was ooit... een fabriek, zeg maar. Een koud asfaltfabriek daar.
0: Ja.
1: En er moest op een gegeven moment initiatief genomen worden om dat aan te kopen en te zorgen dat daar bewoners daar plannen gingen maken. Nou ja, dat is ook juist vanuit Gouda Bruist zijn daar allemaal mensen opgestaan om daarvoor voor te strijden. Of om in ieder geval de handen ineen te slaan en met mooie plannen te komen en financiering te gaan regelen.
0: Ja.
1: En de gemeenteraad te beïnvloeden.
0: Ja.
1: Maar we zijn de laatste 5 jaar, eigenlijk een beetje sinds 2020, zijn we ook heel erg gericht eigenlijk op buurten en straten. En daar hebben we ook allerlei projecten voor. Waar bijvoorbeeld de Lief en Leedstraten is een van onze grotere initiatieven. En ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt van de Lief en Leedstraat.
0: Nee. Wel de zwaaistenen, maar niet de Lief en Leedstraten. Nee. Ik ben nog wel, dat wil ik ook allemaal weten wat jullie allemaal doen. Maar ik ben nog wel heel benieuwd. Dan, zeker omdat u ook echt dan medeoprichter bent. Hoe is dat dan van... Ja, hoe moet ik het noemen? Een initiatief naar een stichting gegaan. Wat was het idee? Waarom is dat gekomen? En hoe is dat dan uiteindelijk zo ontwikkeld? Want welke vraag of welk gemis werd er gezien waardoor dat opgericht werd?
1: Ja, er waren. In het begin was eigenlijk het idee: hoe maken we Gouda nog leuker? En daarop hebben we mensen bij elkaar gebracht. En toen was, ja, zeg maar zo'n 18 jaar geleden, was Gouda toch nog. Nou ja, ik denk dat het versnipperder was. Dat er minder verbinding was in de stad. Er waren ook lang niet zoveel evenementen en activiteiten. Ik bedoel, volgens mij hebben we nu echt een hele bruisende stad. Er was toen een stuk minder.
0: Mm-hmm. En, en wisten niet van elkaar of zo.
1: Ook dat, misschien klopt. Ja. Het was veel meer los zand. Dus wij dachten van, hey, als je nou eens die dingen bij elkaar brengt. Mm-hmm. En die mensen bij elkaar brengt. En mensen met ideeën bij elkaar brengt. Dus toen zijn we begonnen. En daarom heette het toen ook de ideeënbrouwerij. We zijn ook begonnen met de allereerste ideeënbrouwerij. En toen hebben wij gewoon gevraagd van, willen jullie met elkaar ideeën bedenken voor ludieke acties? Hoe we Gouda nog leuker kunnen maken? Nou, toen zijn er allerlei leuke acties gestart.
0: Ja. Dus eigenlijk een behoefte aan
1: positiviteit
0: leuk.
1: Vooral.
0: Gewoon de behoefte aan iets leuks doen. En eigenlijk is een soort van de fun stichting. Maar daar komt natuurlijk heel veel bij kijken.
1: Ja, behoefte aan verbinding en positiviteit. Ja, zeg maar, er was ook best ook wat chagrijn. Mensen, je hebt heel veel mensen die lopen altijd te klagen over van alles.
0: En snap ik. Is ook een hoop om over te klagen, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, natuurlijk. Dat kun je altijd doen. Maar het schiet gewoon niet op, zeg maar. Dus wij hadden bijvoorbeeld de complimentenlijnen hebben we toen gestart. Dat was een hele leuke actie. Dan gingen wij met een zo'n grote waslijn, zo'n wasmolen, gingen wij op de markt staan of een andere plek. En dan kon iedereen een complimentenkaart opschrijven voor iemand of voor een organisatie. Bijvoorbeeld voor, jullie bestonden denk ik nog niet, maar anders had er eentje gekund voor Bruisnest of voor Radio Totaal Normaal. Zeg van, oh, dat vind ik nou een leuke uitzending. Nou, dan schreef je dat op een kaart. En wij hingen dat allemaal aan de waslijn en we gingen dat later ook allemaal bezorgen bij al die verschillende organisaties. Dus ook de gemeente, zeg maar, die best vaak klachten krijgt, die kregen opeens ook complimenten. Omdat ze ook dingen natuurlijk allemaal heel goed doen.
0: Dat is zo fijn, want je hoort inderdaad, zeker als bedrijf, feedback als het misgaat. Als het goed gaat, hoor je niks. Dus dat lijkt me ook wel heel fijn om te horen. Zitten jullie ook achter die beelden die er heel Gouda staan? Hebben jullie daar ook iets mee
1: te
0: maken?
1: Je bedoelt die kaasmeisjes?
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, want dat is toen voor Gouda 750. En dat is natuurlijk een heel erg groot project en wat gestart is. Wij hebben daar wel onderdelen gedaan in Gouda 750. Ja. Bijvoorbeeld, ik zag hier ook hangen de rood-wit vlaggenlijnen. Mm. Daar hebben we ook een heel project mee gedaan. Want we zijn uiteindelijk in 30 verschillende buurten zijn van die vlaggenlijnen gemaakt. Mm. Hebben mensen zelf allemaal in elkaar genaaid. En is uiteindelijk 7 kilometer vlaggenlijn gemaakt. En dat is toen ook allemaal opgehangen tijdens de festiviteit van Gouda 750.
0: Wat was het idee van die vlaggenlijn dan?
1: Nou, ook om met elkaar te verbinden, maar ook te vieren dat de stad 750 jaar is.
0: Ja, en iedereen maakte een stuk lijn en dat hingen ze dan ergens op, zeg maar. Dat was het idee daarachter.
1: Ja, want het is allemaal zelf genaaid en je kon dat per. Wij hebben toen gezorgd dat de pakketten waren per 10 meter. Dan kon je met elkaar, kreeg je de stof en naaigerij en dingen. En dan konden mensen het met elkaar maken. Dus bij ons gaat het meestal en om verbinding. Dus dat er iets is wat je met elkaar doet. En het gaat om dingen zichtbaar maken. En dat kwam bij die vlaggenlijnen, was dat geweldig.
0: Ja, superleuk.
1: En het leuke is dat het ook nog eens een duurzaam project is. Want die vlaggenlijnen worden nog steeds gebruikt. Ze worden bij, hier hangt die bijvoorbeeld, maar ook bij festiviteiten.
0: Ja, dat is voordeel van naaien, inderdaad. En doen jullie nou bijvoorbeeld voor dingen? Ik hoor nog steeds de verbinding met je telefoon. Ik hoor hem connecten. Misschien op het vliegtuigstand. Sorry, ik werd even door afgeleid heel erg. Maar goed, wat voor dingen zijn er nou deze zomer georganiseerd? Waar moet ik dan aan denken?
1: Deze zomer? De grap is, en daarom vind ik het toch leuk om iets te vertellen over die Lief- en Leedstraten. Want dat is een project dat kunnen mensen voor hun eigen straat kun je een lief en leed potje aanvragen via Gouda Bruist.
0: Ja.
1: Er zijn 2 contactpersonen per straat nodig. En daar kan je gewoon een aardigheidje voor iemand kopen bij lief of leed. Dus op dit moment bijvoorbeeld zijn er jongeren misschien geslaagd voor examen. En dan zijn er 2 gangmakers in de straat. En die brengen dan eigenlijk namens de hele straat brengen ze even een aardigheidje om hen te feliciteren. Maar het kan ook zijn als er een babytje is geboren, maar of als iemand juist naar het ziekenhuis moet of er is iemand overleden. Dan gaan zij er even langs om en aandacht te geven aan elkaar. Maar want het gaat eigenlijk natuurlijk vooral om een beetje persoonlijke aandacht, maar ook brengen ze een aardigheidje mee. En we hebben inmiddels in Gouda 150 lief- en leedstraten. Dus er zijn ook heel veel en dus meer dan 300 gangmakers die daaraan meedoen. En wij zorgen vaak voor acties waar je dan als lief- en leedstraat aan mee kan doen. Maar op zich mogen ook niet lief- en leedstraten daarvoor aanmelden. Nou, en dat is dan misschien wel een leuke actie die deze zomer is. We hebben Maak de buurt zonnig en geel. Dat was onze...
0: De buurt. Ik dacht toch Maak de bier zonnig en geel.
1: Ja, dat
0: is op het ras in mijn hoofd volgens
1: ja,
0: mij.
1: Snap ik, ja. Met dit weer, dan kan je verlang je daar natuurlijk.
0: Nou ja, zonnig is elke buurt nu denk ik wel zo'n beetje. Maar
1: daar hebben we... dat was een groene buurtactie. Daar kon je een pakketje krijgen om zonnebloemen op te kweken. Ja. Wij zorgden voor potjes, voor aarde en voor zonnebloempitten. Die komen speciaal van de Goudse stadsakker. En dat zijn een soort die ook echt heel groot kan worden. En het idee is dat je dan in de straat zelf een wedstrijd organiseert wie de grootste zonnebloem opkweekt. Dus dat is natuurlijk heel leuk voor, ook voor kinderen uit de straat, maar anderen. En sowieso, dus als je nu door de Goudse straten zou fietsen, kom je vast plekken tegen waar allemaal zonnebloemen opgroeien.
0: Ja, en dat is dan gewoon in de vaste grond. Dat wordt dan in buurttuintjes neergezet of zo. Of,
1: ja, maar dit kan ook nog wel in voortuinen van mensen. Ja. Zeg maar. Dat hoeft niet alleen in buurttuinen. We hebben inderdaad buurttuinen. En we hebben ook pas een project. En dat loopt ook nog wel steeds wel een beetje door in de zomer. Welke buurt maakt de langste egelroute? We hadden een wedstrijd georganiseerd.
0: En, langs de egelroute, vertel. Ja, ik had inderdaad wat dingen opgeschreven wat jullie deden. En het is zo breed. Het is natuurlijk,
1: we doen heel veel. In samenwerking met allerlei verschillende mensen. Ja, nee, dat klopt. Het is ook nogal breed. Soms weet ik zelf ook niet meer wat
0: dat,
1: we allemaal...
0: Dat begrijp ik, want ik heb de website gekeken. Ik heb er gewoon maar een paar uitgepakt die eruit sprongen. Maar inderdaad, met de egelroute. Ja. Hoe maak je egelroute? Want overal ligt asfalt.
1: Ja. Nou, gelukkig toch niet overal.
0: Nee?
1: Wat natuurlijk heel erg helpt is groene tuinen. En dus niet van die betegelde tuinen. En het leuke van de egelroute is, dan ga je tuinen met elkaar verbinden door gewoon een klein gat in de schutting te zagen. En een klein poortje te maken. Zodat die egel van tuin naar tuin kan.
0: Op die manier. Ja, het is achterlangs, zeg maar.
1: Dat zal meestal achterlangs zijn, inderdaad. Ja, ja.
0: Oh, wat
1: en,
0: leuk.
1: En we hebben inmiddels een echt fantastisch leuk voorbeeldproject... in Gouda bij de Krugerlaan, een stukje Krugerlaan Martsingen. Want die hebben een route gemaakt van 565 meter. Waar ook 24 tuinen aan meedoen. En die hebben allemaal... ze hebben echt een hele mooie plattegrond gemaakt van hun buurt. En gekeken, er is daar ook nog een poort daarachter. En gekeken van hoe kunnen ze nou van de tuin weer naar de poort. Weer via de tuin. En ze hebben daar ook dus ook echt... egels die daar lopen. Ze hebben daar opnames van.
0: Maar ze hebben dus ook rekening gehouden dan ook met mensen die dan zeggen, ik ga een gat in mijn schutting zagen en dan kunnen ze er via de poort weer door, zeg maar. Of zo.
1: Ja, precies. Klopt. Dus ze gaan niet allemaal zo precies zo dwars.
0: Nee, van de dat zou mooi zijn, maar je kan natuurlijk nooit zorgen dat iedereen
1: daarmee... Dus het is een hele grappige route. Je kan op, want we hebben het platform goudabruist.nl waar heel veel op staat, maar we hebben eigenlijk ook nog een zusterplatform. Dat is buurtgroengouda.nl. Daar staan bijvoorbeeld allerlei groene initiatieven op.
0: Ja.
1: En op wat op Gouda Brui staat, dat zijn natuurlijk niet allemaal dingen die wij organiseren. Maar het mooie van het platform is dat iedereen daar zijn activiteiten op kan zetten. Dus dat is ook één heel groot verbindend iets wat wij, wat wij zorgen dat dat er is. Zeg maar. En het leuke is, en dat kan ik ook iedereen echt van mijn hart aanraden. Meld je vooral aan erop, want dan krijg je elke vrijdag nieuwsbrief in je mailbox.
0: Ja,
1: met
0: je
1: echt
0: ook
1: hele leuke
0: zo,
1: activiteiten
0: hè?
1: Voor de komende week. Je ziet dan echt, weet je wel, dan zie je dus ook misschien wat er op goud asfalt te doen is. Of wat er leuk aan muziek is. Maar ook wat het Bruisnest zet natuurlijk ook altijd zelf zijn activiteiten op.
0: Ja, maar
1: wat wel wat verwarring geeft, dat moet ik eerlijk zeggen. Want wij worden heel vaak
0: Bruisnest
1: genoemd.
0: Ja, dat
1: terwijl
0: ik.
1: Wij waren natuurlijk toch eerder. Dat wil ik er wel even bij zeggen.
0: Nee, inderdaad. Dus het is totaal wat anders natuurlijk. Want jullie doen ook vrijwilligerswerving. Begreep ik. Werk je dan ook samen met de VIP? Vrijwilligersinformatiepunt? Want...
1: Wij doen niet per se die werving. Want daar is natuurlijk ook en het VIP voor. En er is natuurlijk ook een aparte website
0: Ja, want ik zag wel dat er dus mensen staan die hun dingen kunnen posten. Maar dat het elkaar niet gaat bijten. Dat je niet op vier plekken in Gouda als vrijwilliger of als zoeker naar bedrijf of naar vrijwilliger. Dat je dan helemaal niet meer weet waar je heen moet op een gegeven moment. Dat in ieder geval samengevoegd wordt die database. Wat, ja. Dat was ook mijn vraag, omdat ik dat zag. Heb je ook wel eens mensen van de VIP hier gehad, zeg maar, vrijwilligersinformatiepunt. En dat was heel groot. En dan moet je dat natuurlijk niet gaan fragmenteren. Want dan is het precies tegenovergestelde van wat jullie eigenlijk willen bereiken. Natuurlijk.
1: Nee, maar dat klopt. Maar daarom werken wij gewoon ook samen met VIP en met al die organisaties. Ja, ook 600... ook allerlei sociale organisaties met de sociaal makelaars.
0: Meer dan 600 lokale organisaties. Ik vond dat heel veel. Maar ja, wat is dan voor
1: zo'n... die staan op het Gouda Bruis. Die gebruiken gewoon het platform. Want ja, als iemand een leuk initiatief heeft in zijn buurt of zo, die kan gewoon dat erop zetten. Ja.
0: Hebben jullie daar nog regels voor? Wanneer je als bedrijf erin mag meedoen? Of?
1: Nou, kijk. Wij zoeken natuurlijk vooral inderdaad sociale en maatschappelijke culturele initiatieven. En het is niet bedoeld als advertentie inderdaad voor jouw bier of als je een leuke... dus het is geen advertentiesite. Nou zijn we redelijk ruim met wat je erop kan zetten. Maar we maken wel een selectie met wat in die nieuwsbrief komt. Dus dan hebben we wel...
0: Dan worden dan wel net wat gerichtere dingen opgepakt.
1: Ja, en dan staan bijvoorbeeld ook heel vaak... heel veel gratis activiteiten in. Dus dat is ook echt leuk voor ook mensen, weet je, met een krappe beurs. Er zijn eigenlijk zoveel dingen in Gouda waar je naartoe kan of waar je aan deel kan nemen. Dat zijn bijvoorbeeld dingen, die stoppen wij wel in de nieuwsbrief en niet... bijvoorbeeld de Schouwburg zet ook zijn voorstelling daarop. Meestal niet in de nieuwsbrief opnemen. Nee, maar wel niet zo'n festival met de popweek of zo. Weet je,
0: en zeker denk als je particulieren hebt met bepaalde initiatieven. Die hebben ook niet de middelen om goed reclame te kunnen maken. En dan is het fijn als het dan via jullie dan alsnog kan natuurlijk. Want ik zag inderdaad dan van ook bijvoorbeeld iets met kikkers. Dat jullie zij zocht een date. Jij vond een slachtoffer. Ik vond het echt een geweldige naam. Ja, het is natuurlijk voor zijn kikkermoord gerelateerd. Niet bewust natuurlijk. Week tegen de eenzaamheid worden dingen gedaan.
1: Ja.
0: Goudse vossenjacht.
1: Ja.
0: Ook leuk. Zaterdagmiddag 6 juni van 1 tot 3. En wat ik ook zelf heel grappig vond. En u zegt ook al van, ik weet het ook niet allemaal. Maar ik ben gewoon even gaan kijken wat er voor mij uitsprong. Ja. Zag ik filosofische discussie en debat. En dat werd dan op Discord gedaan. En waarschijnlijk is dat dan dus een gaande ding die gaande blijft. Het is niet dan of dan. Dat is dan op Discord. En later willen ze een WhatsApp groep ervoor gaan maken. Ik dacht, dat is wel heel bijzonder.
1: Nou moet jij mij helpen hoor, want ik ken Discord niet.
0: Oh, nou Discord is
1: een soort
0: eigenlijk...
1: sociaal... Het is online iets, neem ik aan.
0: Ja, het ziet een beetje als Skype, maar dan meer met groepen. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Ja. Het wordt vaak door gamers gebruikt, maar het is ook wel community-based. Maar je kan op één op één ook. Maar je hebt ook groepen waar je aan kan toevoegen. En dan kan je met z'n allen op één kanaal praten, bijvoorbeeld. Ja. En kijken en dingen delen. En dus dat is... daarom vond ik het zo bijzonder, want Discord, dat hoor je nooit als referentie. Dus dat vermoed ik ook. Degene die dat opzet, is er best wel daar heel behendig in.
1: Maar dat zijn eigenlijk puur dus mensen die gebruiken gewoon het platform... De website Gouda Bruis om dingen onder de aandacht te brengen. Ja. En ik weet natuurlijk ook niet van al die projecten en initiatieven. Nee. Want dat zijn niet. Wij hebben een aantal dingen die we echt zelf organiseren vanuit een stichting. Ja. En een belangrijk ding is die website, dat platform.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar wat er allemaal opkomt, natuurlijk als er iets op zou komen wat we niet oké vinden, zou dat er niet weggaan. Maar eigenlijk zet iedereen er gewoon allemaal hele positieve dingen op.
0: Ja, Nou, het klinkt ook echt super goed. We zitten wel echt heel krap aan de tijd. We worden ook gewoon eruit gegooid als het tijd is. Dus is er nog een laatste ding wat u nog echt denkt, dit heb ik echt gemist? We gaan sowieso naar de site verwijzen, maar is er nog iets wat u echt kwijt wil?
1: Nou ja, ik zou het zelf echt heel erg leuk vinden als mensen die hier naar luisteren denken van, hey, ik zou ook best wat willen omkijken naar mijn buren. Laat ze vooral even kijken op Gouda Bruis of op liefenleedgouda.nl. Daar kun je ook die informatie op vinden. Maar dat vind je ook als je op Gouda Bruis gaat, vind je meteen ook al een linkje daar naartoe. Want het is eigenlijk zo'n simpele manier. Dus als je nou wat positiefs wil doen in je eigen straat, dan is dat
0: Ja, want die Lieve Leed Gouda, dat is voor die Lieve Leedstraten waar mensen net even wat meer naar elkaar omkijken.
1: Ja, en dat hebben we echt denk ik heel erg nodig in onze samenleving. Dat we met elkaar blijven samenleven.
0: Juist die kleine dingen zijn zo super belangrijk. Ja. Dus mensen, ga dus naar goudabruis.nl of liefenleedgouda.nl voor de Lief en Leedstraten kan je aanmelden. Er zijn er 150 aangesloten. Maar ik wil in ieder geval bedanken voor je tijd.
1: Nou, graag gedaan.
0: En wij gaan het uur ook gelijk afronden op dit moment. Maar bedankt. En ga zo door vooral. En ik ben blij dat er iets is waar het allemaal collectief bij elkaar komt. Geniet nog even van de zomer en van deze mooie dag. En we spreken elkaar misschien ooit weer.
1: Ja, dankjewel.
0: Dit was Helene van Praag van Gouda Bruist. Goudabruist.nl, liefweetgouda.nl. Hiermee sluiten we ook het uur af. Blijf vooral luisteren. We gaan straks de tweede uur in. Dan hebben we nog een uur met live muziek en andere dingen. Wat er verder nog te doen is. Dus vooral niet uittunen op Radio Totaal Normaal. Tot na de reclame.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
0: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
0: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Ja, we zitten in het tweede uur van Radio Totaal Normaal. Een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En vandaag is het warm en daar hebben we last van. Dus we gaan het lekker rustig aan doen. En dit is ook de laatste uitzending voor de zomerstop. En we gaan weer 10 september verder. Dus wij dachten, met deze hitte kan je zelfs de presentator het niet aandoen om veel start na te denken. Ik merk dat ik ook echt wel een beetje struggle. Nou ja, zoals nu ook moet ik eraan komen rennen. Maar goed, we hebben nu 2 interviews gehad. Het is allemaal een beetje weer weerwar allemaal. Maar dat is helemaal niet erg, want dan zijn we gewend inmiddels chaos. Ik bedoel, als ik mijn middel neem. Dus bij mij zit wel nog steeds Erik. Hey Erik.
1: Ik ben er nog steeds.
0: Ja, Erik is er nog steeds. Jaap is ook nog niet vertrokken. Dat is wel heel fijn, want hij zit altijd heel hard aan de knoppen te draaien en alles goed in te stellen en dergelijke. Dit tweede uur gaan we dus helemaal een stapje terug doen. Want we hebben nu gehoord wat goud asfalt doet en wat Gouda Pruist allemaal doet. Wat ze allemaal nog gaan verwachten. Maar zij zijn niet de enige die dingen organiseren. Nou is het mooi om zo'n plek allemaal bij elkaar te hebben. Zoals Gouda Pruist die dat allemaal regelt. Maar er zijn nog meer dingen te doen. Dus we gaan nog even benoemen welke overige activiteiten er zijn. We hebben live muziek van Erik, jawel. En ik doe ook mee, geloof ik. Toch?
2: Erik? Dat is wel de bedoeling.
0: Ja, oké. Nee, dat hij niet ineens raar me aan gaat staan kijken. we sluiten ook af met een gedicht. Dus mensen, geniet ervan. Tweede uur, Radio Totaal Normaal. Op Rauwestad.

0: Ja, is niet helemaal gelukt. Niks doen vandaag, maar ja, een lekker liedje daarover zingen en de wens om dat niet te doen. Ja, dat is er zeker wel. De Lazy Song van Bruno Mars. Ja, je hoorde Erik. Hallo Erik, wat heb je dat weer mooi gedaan. Misschien ben ik een beetje biased hoor, want ik ken deze jongen al wat langer. Mocht je denken, wat is die daar casual mee aan het omgaan? Dat klopt. Ik heb net ook een pen naar zijn hoofd gegooid. Dat heeft de luisteraar niet gezien, maar ja, ik moest even de telefoon wat zachter. Blijkbaar hoorde het niet on air, maar ja, er gaat altijd nog een compressor overheen als het een, voordat het uitgezonden wordt. Ik hoor het dan wel op de koptelefoon. Maar goed, ongerelateerde informatie.
1: Ik ben nog zo'n amateur in de radio, hè, dat weet je.
0: Nou, dat is niet waar, maar goed. Hey Erik.
1: Vertel.
0: Nou, vertel eens even aan de luisteraar. Wie ben jij dan?
1: Ja, mijn naam is Erik, zoals onderhand al verteld is. Ik maak wel eens muziek met jou ook. Voornamelijk eigenlijk wel. Ja, een beetje amateurgitarist, een beetje zingen. Heb het gewoon naar mijn zin. Vind het gewoon leuk. Kampvuurtje erbij.
0: Ja. Nou ja, je noemt het dan amateurgitarist, maar dat is dan altijd een beetje het ding. Hè? Wordt dat gedefinieerd door de skill level of hoeveel je het doet of hoeveel geld je ermee verdient? Ik bedoel, het is toch een soort ingewikkeld ding, want hoeveel muzikanten zijn niet vreselijk goed, maar doen het te weinig, zouden zichzelf amateur noemen? Want ik vind ook altijd dat je een tikkeltje te bescheiden bent, want een nummer 1 studeren voor jou is letterlijk het nummer 1 keer spelen en dan heb je geoefend. Dus dat, hè?
1: Tuurlijk.
0: Je kan spelen vanuit, als je nummer niet kent, je hoort het.
1: Nou ja, als je professioneel gitarist bent, dan maak je wel je brood ermee. Of je verdient je brood ermee.
0: Ja, dat is jouw definitie.
1: Dat
0: dan,
1: zou ik inderdaad, ja.
0: Ja. Maar zou je in theorie wel kunnen doen, denk ik?
1: Ik heb het ook eventjes gedaan.
0: Professioneel, ja?
1: Ja, we hadden toen een beetje, als Today's Break speelden we toen nog.
0: Yeah.
1: Ja, het zou echt al lang geleden hoor. Het is echt al 10 jaar geleden of zo onderhand. Maar hartstikke leuk. Alleen het verwaterde een beetje, want iedereen werd ouder en begon te werken.
0: Ja, maar dus je bent een ex-professional.
1: Nou, zo kan je bijna, zo kan je het bijna noemen.
0: Met pensioen ben jij gewoon.
1: Nee, zo goed ben ik ook weer niet hoor.
0: Nou, dus, laat er maar mensen over. We gaan er een paar liedjes doen. Dan kunnen ze een mind opmaken. Ja, dus als je klachten hebt, kan je naar radiototaalnormaal.nl mailen. Als je denkt, alsjeblieft laat die katten herrie. Maar dat is dan waarschijnlijk vooral over mijn zang. Maar goed, dat maakt niet uit. Mail maar hoor. Je mag ook zeggen dat het goed is. Vinden we ook niet erg.
1: Je laat maar iets weten.
0: Laat maar wat weten, we zijn wel benieuwd. Bellen mag ook altijd, maar dat nummer weten wij niet eens, want mensen bellen toch niet. Maar mocht je het nummer van Goudstad vinden en je zou bellen naar ons, dan gaat de telefoon af hier en dan gaat Jaap opnemen en dan heb je nog dikke kans dat je een uitzending komt ook. Dit is trouwens voor het eerst in 8 jaar dat ik het hierover heb. Maar dus, de kans dat als je belt dat je in de uitzending komt is echt gewoon nou 99% denk ik. Dus mocht je dapper voelen, ben je gewoon, weet je, heb je een zomerboodschap voor iemand of ga je wat leuks doen op vakantie?
1: Of wil je zelf muziek maken?
0: Laat ons weten. Ja, via de telefoon.
1: Ja, via de telefoon.
0: Nou goed. Ja, je hoort het al. We zijn lekker ontspannen vandaag. Heerlijk. Mensen, houd het hoofd koel. Smeer goed in. Drink genoeg. Niet vergeten. Vergeet ik ook. Maar dat mogen we wel gewoon doen. Heel belangrijk. Wij gaan even lekker weer een niet live muziekje luisteren.

0: Ja, ik vind het leuke uitgekozen nummertjes. Ik weet niet wie het heeft gedaan, maar net ook wel. Het is lekker zomers en sommige zijn ook gewoon lekker rustig. Want het is zo warm dat je dan zomers maar rustige muziek wil horen. Ja, dat is in ieder geval mijn idee erover. Ja, we hebben natuurlijk Goud Asfalt en Gouden Bruis gesproken net. En ja, er wordt nog wel meer georganiseerd. En niet alles is op de grote hoop gegooid. Sommige dingen moet je ook maar net weten. Sommige dingen zijn wel bekender dan andere dingen. En daar willen we ook even nog een beetje aandacht aan besteden. Ja, dan kan je dus onder andere verwachten de Gouda Beach Experience. Dat is donderdag 18 juni tot dinsdag 23 juni. Normaal gesproken is dat in het centrum. Dus dat is gewoon niet te missen als je in het centrum loopt. Maar nu is het in het Groenhovenpark. Dus mocht je denken, waar zijn al die zanderige sporters? ja, ik begreep dat het altijd volleybal was. Maar er wordt dus ook beach rugby gedaan. Er zijn verschillende toernooien. Je hebt verschillende bedrijven. Maar ook een lerarentoernooi. Een leerlingentoernooi. Hartstikke grappig. Heb jij het wel eens gezien, Erik?
1: Ik heb het nog nooit gezien.
0: Nee? Ja, ik zie wel dat die bakken liggen. Maar niet. Ik heb het nooit zien gebeuren of zo, wat dat betreft. Ja, ik zie Erik echt kijken van waarom loopt ineens een kind langs? Komt er nog een paar langs, denk ik. Hi! Ja, wij zitten hier vlakbij bij de Bibelenbonzie. En die gaan dan door de gang heen, heel stilletjes altijd. En dan gaan ze spelen en activiteiten doen in het zaaltje hiernaast. Dus soms heb je een hele klas kinderen langslopen. De eerste keer dat gebeurde, het leidde me zo af. Maar ze zijn altijd heel goed stil. Maar ja, we hebben nu de deur open, dus dan horen we natuurlijk helemaal alles. Ze staan heel voorzichtig te kijken. Hoi! Ja, dus dat gebeurt hier gewoon.
2: Je moet kunnen.
0: Ja, dat houdt het leuk. Hallo kinderen. Ze zijn wel heel, heel goed afgericht. Ze zijn heel stil. Hallo lerares. Doet u ook mee met het beachvolleybal toernooi? Nou, die denkt ik hou... Beachvolleybal toernooi is ook voor leraren, hè?
3: Hebben we wel al meegedaan, ja.
0: Hebben jullie wel meegedaan?
3: Dit jaar niet.
0: Dit jaar niet? Ach, dat is dan weer jammer. Nou, gelijk een... het is wel meegedaan. Nou ja, helaas doet ze dit keer niet mee. Nou ja, juf, toch heel veel succes met de kinderen. Wat zijn ze goed afgericht, want wat zijn ze stil. Zo,
2: ik heb ze niet gehoord.
0: Nee, hè? Zelfs toen ik hooi zei, durfde ze niks te zeggen.
2: Ik was erger vroeger, hoor.
0: Nu nog steeds. Nee.
2: Niet te houden.
0: Nee, niet te houden, joh. Ik moet het hem altijd rustig maken. Het is zo druk te maken, joh. Wat doen we meer hebben? Want dat komt dus helemaal ergens vinden. Ja, op de website. Maar ja, dan moet je het wel eerst kennen voordat je de website gaat zoeken. De Houtmans plantsoenconcerten. Bij Prieltje. Ik hou van het woord, sorry. Zondag 28 juni is het eerste concert weer. Dat is volgens mij aankomende zondag. En dan elke zondag in de zomer. Behalve op 1 augustus, of in plaats van 2 augustus is het 1 augustus. Dan is het op een zaterdag. En nee, dat is dan op een... Ja, dat is op zaterdag. En tot en met 30 augustus is dat. En bij drukte wordt verzocht een half uur van tevoren aanwezig te zijn. En het is ongeveer van 2 tot 4:30. En ik begreep dat dat altijd een beetje casual was. Dat echt, zeg maar, muzikanten en zo bij elkaar gingen zitten. Dat daar allemaal mensen naartoe kwamen. Maar volgens mij zijn dit nu wel echt georganiseerde optredens. Met allemaal verschillende mensen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben er zelf nog niet geweest, volgens mij. In ieder geval niet in deze vorm, want ik wist niet dat het zo was. Ja, leuk. Misschien moeten we ook wel eens een keertje gaan kijken, Erik.
2: Ja, lijkt me leuk inderdaad.
0: Ga je ook mee, Jaap?
2: Als we toch gaan met z'n allen, dan
0: gaan
2: we
0: gewoon met z'n allen, toch? Ja, we gaan straks nog barbecuen zelfs. Nou, even kijken. Gouda Celebrates, om in de muziekactiviteiten te blijven, heb je Gouda Celebrates Summer. En dat is 4 juli, 1 augustus en 6 september bij het IJsselheis met live muziek. Nou, waarom niet? Dat gaan ze allemaal met gras zitten en zo. En muziek.
2: Nou, ja. Live muziek in ieder geval.
0: Nou, live muziek, ja. Maar dat is toch ook daar is het toch ook de zomer voor, weet je? Dan moet je gewoon buiten zitten, in het gras. En dat is gewoon lekker. Wat hebben we nog meer? Mocht je nou denken, ja, muziek is echt stom. Ja, wie denkt dat? Maar dat maakt niet uit.
2: Mij niet bellen, nee.
0: ja, we houden allebei niet van muziek. Ben je meer een kunstfan? Dan heb je de zomerexpositie State of the Art. En ja, een leuk woordgrapje. Van 22 juli tot en met 30 augustus bij de Firma Kunstcentrum. Dat is in Achter de Kerk 13, dus ergens in het centrum. Je vindt het vanzelf wel.

0: 13. En we hebben dus het Jazz Festival 26 en 27 juni. Dus dat schijnt bij Goud Asfalt te zijn. En het was mij een beetje niet helemaal duidelijk of die meneer van Goud Asfalt die we net spraken daar wat mee te maken had of niet. Maar in ieder geval, Jazz Festival, het schijnt richting jazz te gaan. Niet volledig jazz. Dus mocht je het een beetje eng vinden jazz, dan is het commercieel genoeg om er wel naartoe te gaan. En met dat mooie weer, waarom niet? Toch? Ja. Voor nu zijn dat de overige activiteiten. Erik, wat ga jij doen deze zomer dan? Over activiteiten gesproken.
1: Lekker in mijn bed liggen. Lekker aan de airco zitten. En helemaal niks.
0: Heb jij een airco?
1: Ventilator eigenlijk.
0: Ik dacht, heb ik wat gemist hier. Ja, een ventilator doet het ook best wel goed. Als je gewoon een beetje groeien hebt, dan... Maar helemaal niks doen, nee? Niet zwemmen, niet vreewerk pakken of water opzoeken.
1: Misschien inderdaad even het water opzoeken, een plonsje doen in het zwembad. Of,
0: ja, 5 keer douchen per dag. Trek je dit een beetje of...
1: Nou, met mijn bouw, nee.
0: Ik zie ook echt de druppels op je voorhoofd zitten. Het is niet eens heel heet hier. Ik denk dat het buiten warmer is. Maar iedereen heeft er gewoon last van. En dan slapen slecht, eten slecht, drinken slecht. Ja, het is... Maar goed, we klagen wel. Maar de hele winter willen we dat het zomer is. Dus...
1: En dan is het zomer.
0: En dan gaan we weer zitten zeiken. Weet je wat? Doe het gewoon niet. Wat vind jij geweldig aan dit weer, Erik?
1: Dat het lekker warm is.
0: jongen.
1: Maar ja. Niet te warm, hè? Dat, als Nederland moet altijd even klaar.
0: Wat dacht je van de natuur?
1: Ja, prachtig.
0: Ja, toch? Ja, het is een lekker buitenkeer dingen doen. In Nederland kan je nooit zonder jas naar buiten, dat soort dingen. Ik bedoel, we moeten misschien ook niet vergeten, terwijl we klagen, dat er ook gewoon mooie dingen zijn. Nou, laat maar even muziek maken voor de mensen die denken, stom allemaal. Maakt niet uit. Jongens, meisjes, bieden er ook luisteren. We gaan er even door. Maar rustig aan.

0: Ja, Amy McDonald's Mr. Rock'n'Roll. Ja, heel leuk weer hoor. Ik schatte al in. Ik deed zelf ook het raadspelletje wie de muziek weer uit heeft gekozen. En het was inderdaad Jaap. Altijd weer leuk. Hey, Erik, jij was klaar voor jouw solo supernummer, hè?
1: Ja, ik ben altijd klaar.
0: Jij bent altijd... Nou, kijk. Ready to go.
1: Ready to go.
0: Nou, ik envy dat. Ik zou willen dat ik dat ook altijd was. Maar laat maar horen, want ik ben wel heel benieuwd. Ga je gang als jij zover bent.
1: Zou ik hem gelijk in gooien?
0: Ja, doe je ding.
1: Oké. Okay.

0: het applaus lijkt heel matig, mondjesmaat, maar er is maar één persoon in deze ruimte, dus het kan ook niet beter dan dit. Ja, Mumford & Sons, Sons was dat, hè?
1: Zeker, met Babel.
0: Ja, onbekende. Ik heb Mumford & Sons wel, maar Babel zelf niet. Nee, lekker gezongen, jongen. Ga zo door. Ja, de luisteraars ook nog niet van ons af, want wij gaan er nog wel zo misschien nog wel minimaal één nummertje doen. Ja, we gaan wel even gewoon de muziek luisteren. Nou, gewoon niet live muziek luisteren.

0: en soms zouden we regen willen. Hm. Maar hebben we ook wel, hè?
1: Maar we hebben ook zonnestralen. Weet jij waar we naartoe raten?
0: Nee, ik heb echt geen idee. Ik heb ook niks voorbereid. Dus we gaan wel kijken wat er gaat gebeuren nu.
1: We kijken wel waar we komen.
0: Oké.

0: Nou, ik... de zonnestralen zitten niet binnen, maar mijn hemel, was het warm als je aan het zingen en aan het spelen bent. Ik kon het net droog houden, maar nu begin ik toch echt wel. Dus ik denk ook dat het tijd is om er een einde aan te gaan breien. Mensen, dank jullie wel voor het luisteren. Bedankt redactie. Bedankt Jaap. Bedankt techniek, hè? Want het was altijd weer heel leuk met jou. Je bent er ook altijd bij. Je hebt volgens mij nog geen één keer gemist. Misschien één keertje in die 8 jaar. Echt bizar. Bedankt Erik, bedankt gasten. Bedankt redactie, dat heb ik al gezegd geloof ik. Nou, het is tijd om te gaan. Maar voor het afsluiten wil ik nog even zeggen, radiototaalnormaal.nl, als je geen genoeg van ons kan krijgen. Volgende week wordt het herhaald. We gaan wat herhalingen denk ik erin zetten, want dit is dus de laatste uitzending van voor de zomerstop. We komen op 10 september komen we weer terug. Dus tot die tijd kunnen we jullie vast nog wel vermaken met oudere uitzendingen. Mocht je het gemist hebben. En anders kan je het dus radiototaalnormaal.nl kan je dat dan rustig terugluisteren. Of heel druk terugluisteren, dat moet je zelf weten. En ik wil nog af gaan sluiten met een gedicht. Ik was trouwens Marcia. Bedankt Erik voor de lijnmuziek.
1: Graag gedaan, bedankt voor mij.
0: Ja, het was weer genieten. Dus ik hoop dat de luisteraar er ook zo over denkt. En we willen afsluiten met een gedicht. Dus... de zomer. In de winter kan je er alleen maar van dromen. In het gras liggen met een koel drankje. Lekker op de fiets erop uit. Of chillen op een bankje. Met live muziek of rugby. Of gewoon wat goede maten. Zelfs al doe je je best. Je kan de zomer moeilijk haten. En ja, soms een beetje heet. Je hebt als Nederlander natuurlijk altijd wel wat te klagen. Maar houd het hoofd koel. Dan kan je deze drama vast wel verdragen. En barbecue in de tuin met zwoele nachten. En een biertje om de dorst een beetje te verzachten. Wel bewandeld als een behandeld als een speldenkussen door muggen. Maar dat mag de pret niet drukken. Lekker naar buiten zonder je jas mee. De enige tijd in Nederland waar je geen tekort hebt aan vitamine D. Maar vergeet je daarom ook niet in te smeren. Want als een slang vervellen na een hete dag is een pijnlijke manier van leren. Lieve luisteraar, geniet met volle teugen van dit prachtige weer. Totaal Normaal gaat ook even een zomerstop doen. Bedankt en tot 10 september. Tot de volgende keer.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
1: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hooghuren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
0: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
2: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
0: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Dit is RTV Gouwenstad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Night Flow.
8: Morgen, vrienden. Slaat je weer op.
9: Ja, een hele goede avond en leuk dat je er weer bij bent. Het is weer woensdagavond. Dan gaan we weer heerlijke plaatjes draaien. Ik heb vandaag nieuwe oortjes meegenomen. Even kijken of dat een beetje klinkt. Normaal zit ik altijd bij mijn headset. Maar ik heb nu van die in-ear dopjes, weet je wel. Dus het is eventjes wennen hoe het allemaal klinkt. Maar tot op heden gaat het goed. Ik heb namelijk de heerlijke plaat voor je meegenomen uit 1993, Plastic Dreams. Die ga je zo meteen later nog horen. Ik heb ook nog iets van Fateless meegenomen. En ik kijk even door de playlist. Oh ja, James Hype ga ik ook nog iets over vertellen. Maar eerst trappen we heerlijk af. Na een heerlijke zomerse dag. En wat was het warm vandaag, zeg. Niet normaal. How deep is your love? Calvin Harris hier op Radio Gouwenstad. Mijn naam is Troy de Bruin. Een hele goede woensdagavond.

Stan 26, remix van, hoe heet die ook alweer? Eminem, zo, ik moest er even op komen. Een heerlijk zomersplaatje voor je meegenomen. Ik draaide hem net en toen dacht ik, oh, deze doet me echt denken aan dat lekkere weer, weet je wel. Dat je dan weer lekker iedereen vrolijk ziet. Blueberry, Sam Jacobs, hier op Radio Gaan we staan.

Maria Mir, Maria Tech It Deep hier op Radio Gouwestad. Oh, lekker zeg. Ik pak even het bedje erbij. Zoals we dat normaal gesproken ook gewoon doen. En die oortjes, ja, ik moet er eventjes aan wennen, maar het lijkt best wel goed te klinken. Dus laten we het gewoon volgende keer weer proberen. Jullie gaan er niks van merken hoor, maar het is meer iets voor mezelf. Een aantal weken terug draaide ik hier op dit programma een ouderwets cd'tje. Ik heb namelijk thuis bovenop zolder best wel een grote cd-collectie. Vroeger best wel veel cd'tjes gekregen, gebrand zelf, door kennissen. Je kent het wel. Je weet wel hoe dat soort dingen gaan, toch? onder andere staat er ook een plaatje op waarvan ik een hele vette remix heb gevonden. En ik dacht, die remix, dat wordt eigenlijk wel tijd dat ik die even op Gouwestad laat horen. En wellicht ken je het wel ergens van, of heb je het ergens een keer op een foute party gehoord. Want een beetje die vibe heeft het wel. Alleen deze remix, die is natuurlijk weer net even anders. I wanna know if you're

Hey, Ma Baker hier op Radio Gouwestad. Je kent het wel toch, die zomer van 2011. Misschien dat je het nog weet. Het was ook zo lekker weer. 2012 het EK. Ook niet gewonnen helaas, net zoals dit jaar. Maar in 2012 kwam wel het andere mooie uit. Namelijk een nummer van Rihanna. Ik denk dat er nog nooit een nummer zo hoog in de hitlijsten heeft gestaan. Wat een trance/techno-nummer was. Althans, ik kan me niet herinneren dat er een zo'n lekker nummer was in die tijd. Where Have You Been van Rihanna hier op Radio Gouwestad. In 2013 genomineerd voor een Grammy Award. Kun jij het geloven? Ik niet. Maar wat is die lekker zeg.

Hier, Rihanna, Where Have You Been? Op Radio Gouwestad. We gaan door, ik neem je mee terug naar 1993. En ik hoorde al thuis toen ik dit aanzette van mijn vader. Dat is een heel bekend deuntje, zeg. Dat klopt, namelijk een Nederlandse producer, DJ, Robin Albers uit Vianen, Utrecht. 1993 bracht hij door. En nu hoor je hem nog steeds, 2026, 1 juli om precies te zijn. Hier op Radio Gouwestad.

Oh, wat is hij lekker zeg. Plastic Dreams hier op Radio Gouwestad. Een enige echte Nederlandse plaat. Ik neem je even 7 jaar verder terug de tijd in, namelijk het begin van de Zero's. En daar komt de volgende plaat vandaan. We zijn namelijk weer op het 30:30 bereikt. En dan moet altijd even een oude klassieker gedraaid worden. En deze keer Fadeless Insomnia. Ik blijf hem zo lekker vinden dat ik hem elke keer toch weer aanzet. En het is gewoon elke keer genieten. 8 minuten lang hier op Gouwestad.

zou bijna vergeten dat de plaat halverwege is afgelopen, niet dan? Oh, wat is hier lekker zeg. Insomnia met Fateless hier. Andersom, Fateless met Insomnia hier. We gaan door met het volgende plaatje. Ook weer zo'n lekkere, heerlijke, zomerse, nieuwe, wat nieuwere stijl. Vast Fateless is afgelopen natuurlijk. Komt-ie nog? Komt-ie? 1, 2, 3. Ja, start hem in. Dat dacht ik. Ecuador, hier van Slash en Ollie James.

Waiting for Tonight hier op Gouwestad. Jennifer Lopez en Fischer. En daarvoor hoorde je James Hype met Ferrari. Ik ga hem afsluiten. Ik wil je bedanken voor het luisteren. We gaan hem afsluiten met twee Nederlandse gasten. Namelijk Mr. Belt en Weensel. Is graag spreken.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
0: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
2: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
0: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroutes door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie en de techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bluespower. Vanavond gaat voor de 5e keer de deuren van het archief van folkroutes open. En gaan we weer mooie concerten herhalen. Waarvan ik nog maar steeds elke keer hoop dat jullie ervan gaan genieten. Want ik heb het erg naar mijn zin met deze concerten herhalen. We beginnen met Ember. En dat concert van Ember is geweest in Focafé, voormalig Focafé Het Soldaatje. En dat was in Voorhout op 11 december 2007. De drie mensen die Ember vormen zijn Emily Williams op viool, gitaar en zang. Rebecca Sullivan op klarinet, mondorgel, gitaar en zang. En de Nederlander Job Verweijen op percussie. 6 tracks uit dat concert. De eerste heb ik geen titel van. De tweede is Mama Don't Worry. De derde heb ik geen titel van. De vierde is Aai Dir Dirn Du. Dat is Wales, want Rebecca Sullivan... Nee, Emily Williams, die komt uit Wales. Freeman is de vijfde en ze sluiten af met nummer Northern Wind. Geniet van Ember.

Ja, we moeten er toch eentje weglaten voor het volgende concert, want dat is van een duo. En dat duo noemt zichzelf Kelpie. Ze hadden eigenlijk oorspronkelijk geen naam, maar ze hebben een album uitgebracht dat Kelpie was. En daardoor zeiden de mensen van, oh, jullie zijn Kelpie. Kelpie...

Het wordt gevormd door Kerstin Bloder, zang en bouzouki. Zij komt uit Noorwegen. En Ian Melrose uit Schotland op zang en gitaar. Het concert is geweest in het Arsenaal Theater in Vlissingen op 9 december 2007. 6 tracks uit dat concert. Guten Ockmann, Maria Wiese, Kraka. En dan een solo van Ian, ik denk op de gitaar. Een hommage is dat aan Claude Debussy. Herr Olle, dat is track 5. En Dans, Dans, Dans, dat is de afsluitende track van Kelpie.

Ik hoop dat jullie genoten hebben van Kelpie en van Ember uiteraard. En we hebben nog een beetje tijd over om nog een lekkere instrumentale te gaan beluisteren van dat duo Church Street Shuffle. The 5-Day Weekend is de titel van hun album. En de titel van de track die je zo gaat horen, dat is trouwens track 5 van dat album. Maar het is getiteld The Cowboy. Nog eventjes en we zijn aan de volgende en de laatste uitzending toegekomen waarin we dus de herhalingen gaan beluisteren van Folkroots. Mensen, bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen tot volgende week en een heel prettig weekend. Dag.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was zij er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

mijn gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga den onder.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwerstad. I've been out.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood.